0: en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 3:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

En steeds weer hoor ik 's nachts de laatste woorden die je zei. Als ik ooit zal gaan, kun jij het leven zeker aan.

0: Het is 4:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 5:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.

op. Hey. Alles op de pof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

Vanavond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Oostvoorne 5 kilometer, 20 minuten vertraging, want er zijn daar 2 rijstroken dicht.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De politie is ook nog op zoek naar het slachtoffer dat vermoedelijk niet is geraakt. De kogel kwam tientallen meters verderop in een raam terecht. De rol van de vermoedelijke schutter wordt onderzocht. De politie wil graag spreken met mensen die iets gezien hebben, over camerabeelden beschikken of meer informatie hebben. Zij kunnen bellen met alarmnummer 112. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. De vrouw ligt vastgeketend aan haar bed en krijgt intensieve zorg. Het is onduidelijk wat er met haar gaat gebeuren als ze het ziekenhuis weer kan verlaten. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf voor het martelen en vermoorden van een vermeende liefdesrivaal. De beide vrouwen waren toen nog tieners. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Hij zou vooraf herhaaldelijk contact hebben gehad met de 18-jarige dader. In het Canadese plaatsje Tumbler Ridge schoot hij eerst haar moeder en halfbroer dood. Daarna op haar voormalige middelbare school 5 kinderen, een leraar en later zichzelf. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Via een deal met de oppositie kreeg de regering van premier Albin Kurti de vereiste 2/3 meerderheid. De nieuwe Kosovaarse president is de 72-jarige Justina Chirokapula. Ze is de 3e vrouwelijke president in Kosovo. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij afrit Oostvoorne al 10 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam, de andere kant op dus, bij de Suurhofbrug 5 kilometer file in 3/4 vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is daar dicht tot 7:30 vanochtend. N57 Middelburg-Rotterdam bij de aansluiting met de A15, 9 kilometer file en 30 minuten vertraging. Ja, en omrijden, dat gaat via de N218. De weg Spijkenisse-Oostvoorne voor de aansluiting met de N15, 7 kilometer file en 1 uur vertraging. En ook de andere kant op is je extra reistijd 3/4.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De politie heeft na een klopjacht op de A13 een 41-jarige man uit Heemskerk aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam gistermiddag. De ter dood veroordeelde Amerikaanse gevangene Christa Pike, van wie de executie vorige week mislukte, is bij kennis en aanspreekbaar. Dat hebben haar advocaten gezegd. Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar een schietpartij op een Canadese school afgelopen februari. Een 30-jarige Amerikaan is opgepakt wegens medeplichtigheid. Kosovo heeft vlak voor het verstrijken van de deadline om middernacht een nieuwe president gekozen. Daarmee komt er een einde aan een slepende politieke crisis in het land. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Nu zijn dat er al bijna 50.000 per jaar. Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland komt dit door de bevolkingsgroei en de snelle vergrijzing. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op de uitkeringen schrapte. Doel van de gesprekken zijn hervormingen in de sociale zekerheid die tegelijkertijd besparingen opleveren. Behalve de vakbonden schuiven vandaag ook de werkgeversorganisaties aan. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnenblijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Dat zou zijn gebeurd in een hotel in de hoofdstad van de Okinawa-eilandengroep. De militair ontkent alles. Nergens buiten de VS verblijven zoveel Amerikaanse militairen als op Okinawa. Op 100 kilometer afstand ligt Taiwan, waardoor het voor de VS een belangrijke strategische locatie is. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. De politie kwam een kijkje nemen omdat de man zich agressief gedroeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en buiten levensgevaar. Tijdens het incident was er niemand van de Zweedse koninklijke familie in het paleis aanwezig. Het weer. Kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het noordoosten en zuidwesten van het land komen mistbanken voor. Verder al een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen, een kwartier vertraging. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug 15 kilometer file en een uur oponthoud. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer kan passeren via de vluchtstrook. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Zuurhofbrug. 6 kilometer file daar nog en 20 minuten oponthoud. En een uur vertraging in beide richtingen op de N218, de weg Oostvoorne naar Spijkenisse. Richting Spijkenisse staat de file voor de aansluiting met de N57. Richting Oostvoorne sta je vast voor de aansluiting met de N15.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Over twee decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het kabinet en de sociale partners praten vandaag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Bij het overleg zijn premier Jette en minister van Sociale Zaken Veilbrief aanwezig. Amerikaanse militairen op de Japanse eilandengroep Okinawa moeten een maand 's avonds binnen blijven en ze krijgen ook een alcoholverbod. Dat volgt op een arrestatie van een Amerikaanse militair afgelopen weekend. Hij wordt verdacht van het wurgen van een Japanse vrouw. Bij het Koninklijk Paleis in de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een gewapende man neergeschoten. De man had volgens berichten een mes bij zich. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schover vanaf. Minister Boekholt O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Een hybride warmtepomp draait in koude periodes op gas en voor de rest op stroom. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om illegaal verblijf strafbaar te maken sneuvelde. Coalitiepartij D66 stemde in de Eerste Kamer tegen. Van den Brink beloofde met een nieuw plan te komen, gericht op de groep die zijn terugkeer doelbewust tegenwerkt. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. De 75 opvarenden zijn gisteren meteen geëvacueerd door hulpdiensten. Om te wachten op het eerstvolgende hoge tij bleven 3 bemanningsleden achter. Hoe het 100 jaar oude schip vast kwam te zitten is niet duidelijk. Het wordt regelmatig ingezet voor rondvaarten om zeehonden te spotten. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Vorig jaar kregen ruim 136.000 Nederlanders kanker. Het aantal loopt de komende 20 jaar op tot bijna 170.000. Het aantal sterfgevallen door kanker neemt met 24% toe. Ruim 1 op de 3 kankergevallen is gerelateerd aan roken. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Deze files die worden alweer korter, toch is het nog drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan lange files bij Europoort en ook veroorzaken ongelukken wat vertraging. 350 kilometer bij elkaar. Ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A4 dicht vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Daar 8 kilometer file en een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug 2 afgesloten rijstroken. Dat heeft te maken met reparaties aan het wegdek. 30 minuten vertraging. Het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook een ongeluk de andere kant op bij de Zuurhofbrug. En daar staan daardoor ook omrijders in de file op de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse is de vertraging het grootst. Eerst voor de aansluiting met de N57. 3 kilometer en 30 minuten vertraging. En 10 minuutjes tussen Abbenbroek en Spijkenisse op die N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenisse.
3: Bestel nu maar snel. Voor elk

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Uitgeprocedeerde asielzoekers die hun uitzetting frustreren gaan in de toekomst mogelijk 6 maanden de cel in. Dat schrijft asielminister Van den Brink in een nieuw wetsvoorstel. Zo'n maatregel wordt pas genomen als het niet gelukt is om mensen op een normale manier te bewegen het land te verlaten. De rondvaartboot die gisteren op een zandbank bij Zeeuws-Vlaanderen vast kwam te zitten is terug in de haven van Breskens. Het schip is bij hoogwater vanzelf losgekomen. Over 2 decennia telt Nederland naar verwachting jaarlijks 25% meer kankerdiagnoses en sterfgevallen door kanker. De zorg lijkt daar niet op te zijn berekend. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. De 28-jarige verdachte zou eerder dit jaar Widdecombe in haar woning hebben doodgeslagen. De verdachte verschijnt vandaag voor de rechter. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. De hybride warmtepomp zou per dit jaar al worden verplicht, maar omdat die zo'n 8000 euro kost, zag het kabinet Schoof er vanaf. Minister Buchholz O'Sullivan wil naar een volledig aardgasloze verwarming in 2050. Ze biedt huiseigenaren renteloze leningen aan, zodat ze ervoor kunnen sparen. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files worden nu snel korter. Nog vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt er glas op de rijbaan bij knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer file en een kwartier vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Linkerrijstrook van de N15 is dicht vanuit Maasvlakte naar Rotterdam bij de Suurhofbrug. 5 kilometer file daar en een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.
3: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

dock of Tiger Bay, on the road

0: What are we gonna do? And she said, take the can.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. De man die verdacht wordt van de moord op de Britse politica Anne Widdecombe is nu ook aangeklaagd voor het voorbereiden van terreurdaden. Volgens de politie waren die acties onder meer gericht tegen Reform UK-leider Nigel Farage. Huiseigenaren die vanaf 2029 een nieuwe cv-ketel nodig hebben, moeten verplicht een hybride warmtepomp kopen. De regel geldt voorlopig niet voor monumenten en appartementen. Het weer, kans op dichte mist of laaghangende bewolking, maar het blijft droog bij een matige oostenwind. Het kwik loopt vandaag plaatselijk op tot zo'n 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Poel, reclame, montage en onderhoud.
3: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Beschermde vleermuizen mogen niet worden verjaagd of bestreden. Er was al 2 ton geïnvesteerd in een namaakdak en vleermuiskasten, maar de dieren bleven op de oude plek zitten. De vleermuizen zijn nu uit eigen beweging vertrokken, zodat de sloop nu kan beginnen. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. Daarvoor declareerde hij dure horloges, goudstaven en luxe appartementen. In zijn huis werden bij zijn arrestatie 300 goudstaven gevonden, tientallen dure horloges en $2 miljoen aan contant geld. Ook had hij voor $1,8 miljoen aan privévluchten gedeclareerd. De Amerikaanse pers vraagt zich af hoe deze fraude onopgemerkt kon blijven. De CIA geeft geen commentaar. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Net als Keizer was Gotink jarenlang lid van het CDA. Keizer stapte eerder dit jaar op bij BBB, waarvoor ze in het vorige kabinet vicepremier was. NSC kreeg in 2023 uit het niets 20 zetels en stapte in het kabinet Schoof. Na daaruit te zijn gestapt, werd de partij weer helemaal weggevaagd. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. In de wijk Overschie komt per 1 november plek voor 150 mensen. De gemeente hoopt daklozen zo makkelijker te kunnen begeleiden naar een vervolgtraject. Volgens de gemeente slapen dagelijks 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Daklozen krijgen in de opvang een avondmaaltijd en ontbijt. De opvang blijft 5 maanden open. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 een spoedreparatie vanuit Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging valt mee hoor. 5 minuutjes. En 5 minuutjes extra op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein.
3: Bestel nu maar snel. Voor elk

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Een oud schoolgebouw in het Drentse Eekst kan eindelijk tegen de vlakte. De sloop kwam maandenlang stil te liggen vanwege een kolonie beschermde vleermuizen in het gebouw. Een medewerker van de CIA heeft voor $194 miljoen gefraudeerd bij de inlichtingendienst. Hij fraudeerde onder meer met verzonnen operaties. NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink is nu nog Europarlementariër, maar zegt zijn lidmaatschap op omdat Mona Keizer als gast komt spreken bij de ledenbijeenkomst. Rotterdam gaat de hele winter opvang bieden aan dak- en thuislozen. Normaal gebeurt dat alleen bij gevoelstemperaturen onder het vriespunt. Het weer. Vanmiddag eerst droog en zonnig en maximaal 23 graden. Later vanuit het westen een flink toenemende zuidoostenwind en enkele felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. Mogelijk wordt er tot aan de kerst zelfs iedere week een dag gestaakt. FNV en CNV eisen een betere cao voor zo'n 13.000 medewerkers, onder wie veel buschauffeurs. De cao-onderhandelingen liepen al in juni vast. Pas vrijdagmiddag maken de bonden bekend om wat voor acties en waar het precies gaat. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Een 250.000 oud-studenten krijgt daardoor veel hogere maandlasten. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest, terwijl het nieuwe stelsel een lichtere stijging ziet. Het interstedelijk studentenoverleg waarschuwt dat dit onderaan de streep duizenden euro's extra kan kosten. Volgens de studentenvakbond komt de rekening van de economische onzekerheid zo weer bij de student te liggen. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Dat schrijven EU-leiders von der Leyen en Callas op X. Volgens von der Leyen mag de terreur van vandaag precies 3 jaar geleden nooit meer voorkomen, maar rechtvaardigt dat geen buitensporig geweld. De EU wil het huidige kwetsbare staakt het vuren omzetten in een blijvende vrede. Daarbij blijven de Europese leiders vasthouden aan een twee-staten-oplossing en het stoppen van Hamas. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Brezandijk. 3 kilometer file, kwartiertje vertraging. En een kwartier vertraging op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Bij Den Oever, 2 kilometer file.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. Reizigers in het streekvervoer moeten zich opmaken voor acties vanaf volgende week. De vakbonden kondigen vrijdag maatregelen aan omdat het ultimatum aan de busbedrijven onbenut is verlopen. De studierente gaat volgend jaar opnieuw omhoog, voor sommigen tot wel 3,28%. Wie valt onder het oude leenstelsel merkt het meest. En de EU eist een duurzame vrede in het Midden-Oosten en roept Hamas op om per direct de wapens neer te leggen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Volgens de lokale politie heeft de dader mogelijk 7 slachtoffers gemaakt die gewond geraakt zouden zijn. Volgens de eerste berichten is er niemand om het leven gekomen. Maar hoe het met de slachtoffers gaat is nog niet duidelijk. De politie heeft een 19-jarige verdachte opgepakt aan de rand van het Poolse stadje. Wat zijn motief was is nog onduidelijk. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. De Amerikaanse regering heeft inmiddels officieel om meer informatie gevraagd. President Trump laat weten op korte termijn met president Poetin te bellen over de zaak. Wereldwijd groeit de onrust over wat er precies in het laboratorium is gebeurd. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. Premier Jette spreekt van een goed eerste gesprek en de vakbonden hebben de acties voorlopig opgeschort. Het doel is om in het voorjaar te komen tot een nieuw sociaal akkoord waarbij vooral de herziening van de WIA een belangrijk punt wordt. Wel benadrukt de FNV dat er tijdens de onderhandelingen geen harde bezuinigingsopdracht op tafel ligt. Over een paar weken praten de drie partijen weer verder. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel. Voor elk

0: Hey René, jongen. Hoe is het?
1: Hey Marcel, goedemiddag.
0: Nou jongens, we zijn weer gestart hoor. Het is 1:05. Welkom op Holland.nl. Het programma Wela in de middag. En ja, vandaag ook weer ondersteund door René de Wit. Goedemiddag jongen.
1: Goedemiddag.
0: Nou, daar gaan we weer. Wat hebben we allemaal meegebracht? Nou ja, sowieso de Piratenplaats. En we hebben nog eventjes de gadget van Wela. Even oma's tipjes. En we gaan natuurlijk heel veel items aansnijden. Heb je het al een beetje bij elkaar verzameld of niet?
1: Nou, wel wat. Maar we gaan het zien hoe het verloopt, Mas.
0: Oké, okay, ja. We gaan ervoor zitten. Ik hoop dat jullie een aantal leuke uren hebben. Tot 3:00 Wela in de middag. En we gaan gewoon gezellige muziek draaien. Heb je nou zin in een verzoekplaat? Doe dat even via 06-311-711-33. Dan gaan wij hem beantwoorden voor je. En zullen we zo nog eventjes de items van de petjes nog even doen. Want we hebben natuurlijk fantastische mooie baseballcaps. Die gaan we weer weggeven, jongens.

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje

0: vind ik nou echt een leuk nummer van Dries Roelvink. Tante Jetje. Als je dan in zo'n kroegje zit met beslagen ruiten. Kun je dat nog herinneren? Dat ze, ja, Amsterdam had je ze nog. Gaat wel verdwijnen hoor, denk ik.
1: Beslagen ruiten?
0: Ja, enkel glas hè.
1: Ben je ouder dan ik dan?
0: Nee. Nee, dat niet. Ja, ja, je bent wel ouder dan ik. Ja, ja, maar goed. Nee, ja, ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Ga nou niet zo raar tegen me lopen doen, jongens.
1: Ben jij wel eens bij Tante Jetje geweest trouwens?
0: Nee, Tante Jetje is niet, niet mijn... is mij niet bekend.
1: Dat was niet de broed, hè?
0: Ja, sowieso Amsterdam lastig natuurlijk. Ga jij maar een borrel halen, dan... Ja, de kans dat je gepakt wordt is groot natuurlijk.
1: Ubertje.
0: Ja, Ubertje. Ja, oké. Okay. Ja, dat is waar. Oh, ik gooi het weer in de verkeerde context natuurlijk. Ja.
1: Moet je over nadenken.
0: Waar kwam jij vroeger dan? Want je bent echt een Amsterdammer. Maar welke kroeg was dat?
1: Ja, waar niet?
0: Ja, gewoon Rembrandtplein of zo.
1: Leidseplein, Rembrandtplein, noem maar op.
0: Gewoon even lekker een avondje. Toen kon je nog voor 15 kon je de hele Zuidstraat ook nog wat te zuipen geven.
1: Een kroegentocht, hè?
0: Ja, precies.
1: Nou, terrasje zitten, mensen kijken.
0: Probeer maar eens 100 euro stuk te gooien op dit moment. Dan sta je met anderhalf uur sta je weer thuis.
1: Als je dat redt.
0: Ja, ja, het is echt belachelijk.
1: En dan moet jij geld op pad houden. Voor de Uber, hè?
0: Ja, nee, ik in ieder geval wel, ja. Het staat op mijn voorhoofd, hè. Ik weet niet wat dat is. Als ik ergens een borrel haal, dan ben ik altijd een lul. Dus. Maar goed. Eens even kijken. Ik heb een verzoekplaat binnengekregen. Ik moet even zien hoe dat zat. Want vanmorgen reageerde ze al. Maar ja, dan draait het non-stop. Of wij in plaats van André Hazes willen draaien. Nou, weet je wat? Dat gaan we gewoon doen. Dit is echt heel erg mooi, want ik leef mijn eigen leven. Dat doen wij bij Holland HitNL, doen we dat ook. En of ik deze even wil draaien voor Tante Siska. En bij deze André Hazes.

Dat ik zo van je hou. Daar luister je naar. Het is de gezelligste zender van Midden-Nederland. Ook op DAB+. Dus als je in de auto zit. Ja, ik zou zeggen, vraag even een verzoekje aan. 06-311-711-33. Gaan we zometeen eens even kijken of we nog wat baseballcaps in de weg geven hebben. Nou, ik zou zeggen, reageer even via de app, jongens. Of ik even wat van Frank van Etten wil draaien. Nou ja, uiteraard. Daar kom je al heel gauw bij. Lach, leef, huil en bid. Nou ja, weet je. Doe je ding, zou ik zeggen. Hier is Frankie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Op een school in Ostrojeka, een klein stadje in het noordoosten van Polen, is een mesaanval geweest. Er zouden 7 gewonden zijn en de politie heeft een 19-jarige dader opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. Westerse experts en de Wereldgezondheidsorganisatie eisen opheldering van Rusland over de mysterieuze dood van een Siberische laborante. Volgens Moskou gaat het om een pestuitbraak, maar een Amerikaanse topbioloog waarschuwt voor een biologisch wapen. En het kabinet heeft na maanden van acties weer met de vakbonden en werkgevers overlegd. De vakbonden hebben hun acties voorlopig opgeschort. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

0: En ik ben hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier ook met onze vriend René. En René, jij hebt nog een nieuwtje voor ons, denk ik.
1: Nou, een nieuwtje. Het is wel ontzettend leuk om het te vertellen. Ken jij de opmerking, hoe dichter bij Dordt, hoe gekker het wordt?
0: Ja, wij zeggen altijd rotter, maar ja, maar vertel.
1: Ik heb er gewoon gekker van gemaakt, want dat is het ook. We hadden het net over dat we nou wel eens een biertje gaan halen in de stad. Nou, zo blijken er dus ook twee ouders te zijn in de omgeving van Dordt. Die een avondje zijn wezen stappen. Wat wil het geval? Ze nemen hun kind van een jaar mee. Nog geen jaar, by the way.
0: 1 jaar?
1: Ja, nog geen.
0: Oké.
1: En die waren ladder en ladder zat. Zo erg dat ze gewoon niet meer voor die kleine konden zorgen. Ze zaten in de trein. Nou, mensen hebben dat waarschijnlijk opgemerkt. En dan komt er dan komt oma Gent natuurlijk even langs. Want dat kan natuurlijk zomaar niet.
0: Nee.
1: Ze waren zo onder invloed dat de mensen waren niet aanspreekbaar. Konden niet meer voor het kind zorgen. En ze wisten maar god ook niet waar ze waren. Laat staan dat ze mee wilden werken met de politie. Nou, uiteindelijk heeft de oma Gent, om het zo maar even te zeggen, de mensen aangehouden. En is het kind meegenomen naar een of ander crisisteam wat ingeschakeld werd.
0: Opvangcentrumpje, oh,
1: en,
0: zeg maar.
1: En opvangcentrum.
0: Dat is allemachtig.
1: Dus een gezellig een avondje stappen en je bent je kind kwijt.
0: Maar heb jij dat ooit gedaan, je kind mee naar een kroeg?
1: Nee, nog nooit. Nou, gelukkig niet.
0: Oké. Nou ja, ik kan het me ook niet herinneren dat ik die van mij heb meegenomen. Ik zou op dit moment wel vaker willen dat ze meegaan, zeg maar.
1: Ja, maar ze zijn nu wat op leeftijd. Hè? Dan kunnen ze ook betalen.
0: Ja, precies. Ja. Dus ja. Dat, ja. Jongens, Holland.nl, daar luister je naar. En ik had hier nog een paar mooie baseballcaps in de kleur blauw en zwart. Nou ja, wil je dat we ze nog weggeven aan jou? Dan moet je even een appje sturen. Laten we het even afspreken dat nummer 5 die binnenkomt. Nou, dan sturen we hem op, jongens. Dus ik zou zeggen, doe even 06-311-711-33. Dan gaan wij ervoor zorgen dat die baseballcap jouw kant op komt. Moet je wel even reageren.
2: Marcel Dena.
0: We gaan even een nummer van John West draaien. Gezellig eventjes, Renéetje. Of
1: ja,
0: niet?
1: John.

0: voor Marco Schuitenmaker begon het allemaal met De Engel Bewaarde. Ja, we weten allemaal wat de rest van het gevolg is. De man is wereldberoemd in Nederland. Engel Bewaarde. Even kijken, René. Jij hebt een nieuwtje over Christa Paik. Wat was er nou precies allemaal gebeurd? Doodshotje gehad en toch weer niet dood eigenlijk, zeg maar.
1: Nou ja, jij hebt het over een engelbewaarder.
0: Ja.
1: Maar ja, ik weet niet of je het zo moet noemen in dit geval. Maar de beste vrouw die was natuurlijk ter dood veroordeeld. En die heeft wat injecties gekregen waardoor het eigenlijk op zou moeten houden. Het bestaan van mevrouw Paik.
0: Ja.
1: Maar dat is valikant mislukt. En de beste vrouw is naar het ziekenhuis gegaan en is daar volop in de medische zorg terechtgekomen. En wonder boven wonder, mevrouw is weer ontwaakt deze dag.
0: Wat moet je in zo'n geval dan doen? Want je bent te dood veroordeeld. Wat zou het logische gevolg nu moeten zijn? Ze hebben het geprobeerd, het is niet gelukt. Moet ze dan blijven leven?
1: Nou, wat ik in ieder geval heb begrepen is dat het herstel langdurig is. Dus in dat geval zal er waarschijnlijk niets gebeuren. Maar ja, ik heb ook begrepen dat president Trump heeft akkoord gegeven op een vuurpeloton voor iemand die ook 18 mensen of 13 mensen heeft doodgeschoten. En de beste man die komt dus nu voor een vuurpeloton.
0: Dat is ook bizar.
1: Het zou mij niet verbazen als deze mevrouw eventueel ook nog voor een vuurpeloton komt te liggen.
0: Maar kun jij je voorstellen dat je 30 jaar geleden te horen krijgt dat je te dood veroordeeld wordt? En dat je dan gewoon 30 jaar moet wachten tot het zover is? Ik denk dat dat de grootste straf is van allen.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Ze zegt ook eigenlijk, ik ben niet bang om dood te gaan. Alleen de manier waarop. Nou, daar heeft ze dus 100% gelijk in gekregen.
0: Maar het is toch bizar? Krijg je een dodelijke injectie en je gaat niet dood?
1: Ja, twee, hè?
0: Ja, ook dat nog. Ja, ja. Ja. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Nou, het recht moet zegen vieren. Want ja, laten we eerlijk wezen, in haar tienerjaren heeft ze wel iemand om het leven gebracht. Ja. Vanwege de liefde, hè?
1: Ja, ze was 18 jaar en ze vermoordde een meisje van 19 toen die tijd.
0: Ja. Nou kijk, en natuurlijk de nabestaanden van die vrouw, ja, die willen natuurlijk gerechtigheid. Ja. Gelukkig zijn jij en ik geen rechter.
1: Nee, en leven we in een land waar de doodstraf niet bestaat.
0: Ja, volgens mij is dat niet zo.
1: Is dat zo?
0: Nee, volgens mij is het officieel nooit afgeschaft, alleen het gebeurt niet meer.
1: Oh.
0: Want ik heb begrepen dat als je nog steeds in militaire dienst of een dienstweigeraar of niet wil vechten voor je land, dat dat volgens mij in Nederland nog steeds zo is.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, dat gaan we opzoeken. Daar hebben we waarschijnlijk ChatGPT voor, of niet?
1: Ja, ja waarschijnlijk.
0: Nou, weet je, jij bent hier het nieuwsvernuft. Dus
1: zeker.
0: Nou, daar komen we nog even op terug.
1: Daar ben ik goed in, hè?
0: Kijk, dat bedoel ik. Even de team van Love. Love, Love, Love Boat. Hoe heette die ook weer? Captain Haddock, hè? Zei ik gisteren. Hè? Of weer gisteren.
1: Ja, ja. Captain Haddock, ja.
0: We gaan even een plaatje draaien, want alles serieus. Ja, de serieusheid op een stokje. Maar weet je, die ter dood veroordeling. Ja, dat is wel bizar eigenlijk. We gaan even naar Wilbert Pigmans, de Toreador.

0: opgeblazen samen met Wilbert Pigmans en de Toreador. De gezellige muziek die hoor je hier voorbij komen op Holland Hit NL. En ja, weet je, we draaien ze toch maar mooi voor je. En ik hoop dat je die gezelligheid ook kan waarderen. Stuur even een berichtje 06 en dan 311-711-33. René, we hebben nog even wat opgezocht.
1: Ja, onze vriend ChatGPT, om het zo maar even te zeggen, die geeft aan dat het onmogelijk is in Nederland om de doodstraf hier uit te voeren. Zelfs niet tijdens oorlogsvoering en dergelijke.
0: Dat, dus, dat dacht onmogelijk. Ik dus wel. Hè? Ik had echt wel verwacht van, nou ja, weet je, je bent dienstweigeraar. En dan, ja goed, oké. Okay. Ja, maar het is ook onmogelijk. Het is ook niet meer van deze tijd, denk ik. Maar goed. Die Christa, die hebt er geen moer aan, want ze leeft nog.
1: Ja.
0: En die staat er weer voor de tweede keer te wachten dat ze misschien... En nu voor een vuurpeloton, vind ik ook niet normaal.
1: Nou, ja, dat zeg ik. Hè. Ik weet niet of dat gaat gebeuren natuurlijk. Maar op dit moment is het voor haar, afwachten.
0: Dat is sowieso Amerika, hè? Altijd een apart land geweest. Hè?
1: Dus, ja.
0: Eens even kijken, we hebben een verzoekplaatje. We gaan iets draaien van Henk Wijngaard. En ik weet dat jij dat ook een heel leuk nummer vindt.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Een van mijn favorieten.
0: Wij moeten altijd in de auto met z'n tweeën altijd verschrikkelijk lachen om dit nummer. 120 varkens naar Baroet. Hier is Henk Wijngaard.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Direct na de mesaanval gingen alle scholen in het Poolse stadje in lockdown. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Dat meldt Bij 12 op basis van beelden van wildcamera's in Utrecht, Drenthe en Gelderland. Omdat nog niet alle leefgebieden zijn onderzocht, ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger. De wolf breidt zich steeds verder uit over het land en dat zorgt voor meer welpen en ook toenemende maatschappelijke onrust. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Die hebben wel dezelfde samenstelling, maar kunnen een heel andere werking hebben. De ene variant is bijvoorbeeld een medicijn, terwijl de spiegelversie schadelijk kan zijn. De 2 wetenschappers ontdekten hoe het principe exact werkt. Ze mogen nu samen ruim 1 miljoen euro aan prijzengeld verdelen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er ligt glas op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 10 minuten vertraging bij knooppunt Raasdorp, want er zijn er 2 rijstroken dicht. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. 6 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Ook daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging 50 minuten. Ook zijn er 2 rijstroken dicht op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Best. 9 kilometer file daar in 3 kwartier vertraging. Daar moet het verkeer via de af- en toerit. En op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug 6 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Linker rijstrook is daar dicht.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Ik heb gewoon een tweepersoonsbed. Toch?
1: Nou, ik heb een driepersoonsbed.
0: Tjonge, jongen, jij bent altijd baas.
1: Baas boven baas. Alle ruimte van de wereld.
0: Jonge, jonge, jonge. Tweede deel van Wela in de middag. 7 minuten over 2 hier op 100.nl.

0: Sven Versteeg en onze grote vriend, jouw grote vriend, Lange Frans met Boevenpad.
1: Ja. Heb ik grote vrienden dan? Ja, dat is, ja. Ik dacht dat jij de enige was.
0: Ah, ik heb het je al eens eerder verteld. Hij heeft natuurlijk een optreden gedaan bij een vriend van mij. Zo heb ik Lange Frans op een andere manier gezien, zeg maar. En onwijs sympathieke gast.
1: Echt. Oh, dat zal vast.
0: Want hij loopt door die zaal heen, even tijd voor een fotootje, even handjes schudden en dergelijke. Dat is gewoon een heerlijke gozer.
1: Ik heb nog niet de eer gehad om hem persoonlijk te mogen ontmoeten. Maar misschien is het een keer tijd dat we hem uitnodigen in de studio.
0: Ja, maar ja, dat vind ik sowieso een goed idee. Maar wat belangrijk voor jou is het herhalen. Hè? Dat is Boevenpad.
1: Daar kan ik niet aan wennen.
0: Ja, je bent er allergisch voor.
1: Kan ik niet aan wennen.
0: Hey, er is een klein beestje in Nederland wat regelmatig voor zijn sokken gereden wordt.
1: Ja, een beetje, dat doet me wel wat. We hebben het net over de doodstraf gehad, maar deze beestjes verdienen dat niet, hè. Dat zijn onze egeltjes namelijk.
0: Oké.
1: Okay. Er zijn zo'n 135.000 egeltjes die doodgereden worden volgens de statistieken van natuurmonumenten.
0: Per jaar.
1: En ja, inderdaad. Okay. Ja. En de beste beestjes kunnen niet vliegen, zeggen de experts.
0: Jongen.
1: Ja.
0: Staat dat in dat artikel?
1: En hoe komt dat nou? Ze zijn op zoek naar voedsel.
0: Ja.
1: En door de droge, hete zomer is dat heel lastig te vinden. En ik heb van een zeer betrouwbare bron dat ook de opvanglocaties voor egeltjes over en over vol zitten. Ja. En laten dat nou niet de enige opvanglocatie zijn in Nederland die over vol zitten.
0: Nee, precies. Dus bij de egel is het ook al zo. Maar heb je dat wel eens gezien? Zo'n klein beestje moet dan zo'n speentje in het bekje hebben om hem te voeren. Dat zijn heiderskarwei natuurlijk.
1: Ja, daar heb ik ook zeer veel respect voor de mensen die dat doen. Hè. Laat dat duidelijk zijn.
0: Is dat de egelopvang? Is dat één egelopvang in Nederland? Zijn er meerdere?
1: Nee, er zijn meerdere. Ik weet alleen niet hoeveel. Maar er zijn meerdere locaties waar deze beestjes worden opgevangen. Maar die zitten overvol, Marcel.
0: 135.000 per jaar.
1: Per jaar. Okay. Ja. Ja. En ze kunnen niet vliegen, hè? Laat dat duidelijk zijn.
0: Nee.
1: Ook de luisteraars bij deze. Egels kunnen niet vliegen.
0: Niet vliegen. Nou, okay. Nou, dat gezegd hebben we. Hey jongens, het is 7 oktober. De dag na de verjaardag van mijn broer. En daar ben ik gisteren uitgebreid voor gefeliciteerd. En als ik het goed heb begrepen, dan luistert hij zelf nu ook mee. Dus het is een heerlijke dag en weet je, we gaan gewoon lekker een goede plaat draaien. Want Wolter Kroes heeft er namelijk een nummer over geschreven over deze heerlijke dag. Gezellig op Holland.nl, dat is de zender waar je op dit moment naar luistert. Een beetje internationaal, maar ja, bovenal natuurlijk het Nederlandstalige lied, hè. En onze sympathieke Wolter, de man die altijd lacht, ja, die heeft dat mooi voor elkaar. Wat een heerlijke dag.

0: San Juan.
1: Ja, dat, uit de tijd dat Frank nog met Mirella zat. De vissers van San Juan. Ja, onze Frank heeft er wel een aantal versleten, hoor. Lijkt een beetje op je, René.
2: Dankjewel, Mas.
1: Oh, god, jongens. We gaan naar de piratenplaat van vandaag. Ja. Of we nog een keertje ons poes en buurmans kaarten willen draaien van de Evening Stars. Ja, natuurlijk, want als dat op in top een piraat... Ja, dat is gewoon op in top een piratenplaat. Komt-ie aan!
3: Laat die knop maar open. Zet de buren vast op scherp. Want dit is de... Deze is ook zo lekker.

0: sommigen zeggen de tijd dat ze nog muziek konden maken, zeg maar. Je vindt het leuk, hè? Ook, hè, dat nummer, hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, die, ja.
1: Hoe verzin je het, hè?
0: Ja, het is een super oud ook, hè? Dus ja, ik vind hem ook leuk. En zo af en toe een piratenplaatje. Ach, op Holland Hit moet dat kunnen natuurlijk, hè? Het is niet voor niks de Nederlandstalige zender, toch?
1: Nou, dat klopt, hè.
0: Hé, even sport, want je kwam net ergens mee. Vertel eens.
1: Ja, ik had net nieuws waar de tranen van in mijn ogen schoten. Dus ik denk, laat ik wat luchters eroverheen gooien.
0: De vliegende egel.
1: Ja, de vliegende egel, ja. Iedereen weet natuurlijk dat Lionel Messi is gestopt als internationaal bij Argentinië. Ja. Maar ja, hij heeft natuurlijk een tegenstrever met de naam Ronaldo. Ja. En deze beste jongen die is weggelopen tijdens een wedstrijd van het Portugese elftal. Omdat hij alleen maar mocht warm lopen. Terwijl de afspraak was met de bondscoach, hoe heet de beste man? Jorge Jesus, zeg ik dat goed?
0: Jesus.
1: Ja. Dat hij zou gaan spelen en dat gebeurde niet. En, dus hij is weggelopen en ja, met alle gevolgen van die. Hij kan niet meer door de deur heen met de beste bondscoach. En, hij heeft in ieder geval wel zijn excuses aangeboden aan zijn teamgenoten en aan het Portugese volk. Wat niet onbelangrijk is.
0: Maar wat vind je dat dan van? Van stelletje van die godjes allemaal met veel te veel salaris.
1: Ja, ja, ja.
0: Want die Ronaldo, die is goed voor. Wat,
1: ja, voor heel veel geld.
0: Een miljard geloof ik.
1: Ja, hou op.
0: Dat is echt bizar.
1: Hij is 41 jaar. Maar ja, hij weet dat hij nog steeds graag gezien is binnen de lijnen. En ja... De ene keer maakt hij het waar en de andere keer niet. Want ik heb natuurlijk ook vreselijke slechte wedstrijden van hem gezien. Maar desalniettemin. Hij heeft wel gezegd dat hij beschikbaar blijft voor het Portugese elftal.
0: Hoe sympathiek is dat?
1: Maar waarschijnlijk zal meneer Jesus dan wel het veld moeten ruimen. Want anders zal het niet meer gebeuren.
0: Ik durf er een wetje om. Ja, doe maar een biertje dat gaat gebeuren.
1: Nou, weet je, het zou wel zo zijn dat als hij er wel mee stopt. Dan zijn er twee iconen die eruit stappen.
0: Ja. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Maar wat blijft er daar nog over? Ik vind die gozer uit Denemarken vind ik ook wel heel goed. Die met dat paardenstaartje, hoe heet die man ook alweer?
1: Nee, dat is niet uit Denemarken. Dat is Noorwegen.
0: Is dat Noorwegen?
1: Ja, maar dat bedoel ik meneer Haaland.
0: Ja, precies, ja. Ja, die is ook wel goed voor een paar honderd miljoen. Dus.
1: Ja, maar die stopt nog niet, hoor.
0: Ik heb er ook zo lekker veel verstand van, je hoort het alweer.
1: Ik wou het net zeggen.
0: Nou, weet je wat? Ik doe er helemaal niet moeilijk over. En daar heb ik ook een plaat bij gezocht. We gaan even een mooie plaat draaien van Normaal en... Even één ding, jongens. We hebben hier nog twee petjes liggen. Hè? Er wordt echt verdomd slecht gereageerd. Het
1: zijn mooie petjes, hoor.
0: Ja,
1: mensen.
0: Come on. 06311711.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij twee veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. In Nederland zijn dit jaar al zeker 56 wolvenwelpen geboren en dat is een nieuw record. Ondanks de groei sterven er ook veel wolven in het verkeer. De teller staat dit jaar al op 17. En de Nobelprijs voor de scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Soe. Het Zweedse Nobelcomité eert hen voor hun ontdekkingen over de spiegelbeeldmoleculen. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

Een vrouw die nog steeds niet weg te denken is uit de Nederlandstalige muziek. Sterker nog, ze staat nog volop in het licht, zeg maar. Corrie Konings en ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Holland Hit.nl, dat is waar je naar luistert. De gezelligste zender van Midden-Nederland en omgeving. Als je lekker in je auto zit, ja jongens, luister mee op DHB Plus. Ook een heerlijke zangeres. En even richting het oosten van Nederland. De laatste single van Miss Montreal, oftewel Zanne Hans. En ik vind dit echt een mooie radioplaat. Hoort ook gewoon thuis bij ons op zender. Hier is Schuilen.

0: Thomas Berger, oftewel plaatsgenoot. Als je de keuze had, ook zo'n enorme goede radioknaller. Hoe is het in het hokje hiernaast?
1: Nou Mars, ik moet je eerlijk zeggen, het gaat ietsje minder op dit moment bij mij.
0: Oké. We gaan serieus worden, jongens.
1: Wij zijn vanmorgen natuurlijk op pad geweest met z'n tweeën, omdat wij weer een vreselijke mooie schuur hebben neergezet.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Nou, trouwens, neergezet. Hij moet nog afgemaakt worden. Oh. Maar desalniettemin, we zijn al heel ver gekomen.
0: Ja. Maar, ik weet precies welke kant je op wil.
1: Maar weet je, jij waarschuwde mij vanmorgen dat er allemaal beestjes uit de boom konden vallen. En die boom stond toevallig heel dicht tegen de te bouwen schuur aan.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En weet je waar ik nu last van heb de hele dag? En ik ben zo benieuwd of alle luisteraars dat ook hebben. Ik heb de godsganse dag heb ik jeuk op mijn hoofd, op mijn rug, in mijn nek. Je kunt ze gek niet noemen.
0: Het mooie, je bent onder die boom aan het manoeuvreren. Ik zie die dingen natuurlijk al. Er was niks aan de hand totdat ik het zei, zeg maar.
1: Ja, toen begon de jeuk. Ik ben je bij deze nog steeds ontzettend dankbaar.
0: Nou ja, even één ding. Even schudden aan die boom. Als je ziet wat eruit komt.
1: Ja, je had het al verteken.
0: Ja, nee, maar dat is dus, het is ook een tekentijd op dit moment. Dus. Ja. Ja, voorzichtigheid geboden. Je weet wat voor ziekte je kan krijgen ervan, hè? Ziekte van Lyme, hè? Ja, dan ben je nog niet aardig, hoor.
1: En ik heb al zat Lyme, dus wat dat betreft hoeft het er niet bij.
0: Je hebt een perfecte lijn, daar is helemaal niks mis mee. Hey, zullen wij eens even een plaatje draaien van die ideale schoonzoon, of niet?
1: Bestaat.
0: Ja. Hij woont in Loosdrecht en hij heet Wesley Bronkhorst. Hey, maar

0: Ik zit wel eens een biertje te drinken met zijn vader in Amstelveen.
1: Over biertje gesproken.
0: Ja, oh heerlijk.
1: Zeg. Jij zit in de water.
0: Ja, ik gelukkig wel.
1: Oh.
0: Een van de eerste singles van Wesley Bronkhorst. Ja, ik geloof dat hij op deze manier begon. De lucht is blauw hier op Holland Hit NL. Fijn dat je luistert.

0: Ja, René, we draaiden er weer twee achter elkaar. De ideale schoonzoon Wesley Bronkhorst. En ja, Emmanuel, hè, spreid mijn vleugels uit. Ik heb een verzoekplaatje van Francisca gekregen uit Hilversum. Of ik iets leuks wil draaien van Yves Berendsen. Nou, ik heb dit keer Emma Heesters er even aangeplakt, want we krijgen de doordraaier. Dus gaan we eerst even Yves Berendsen draaien met Emma Heesters alleen met jou. En daarna Emma Heesters alleen met Alles wordt beter. Want dat vinden wij allebei een hele mooie plaat. Hè?
1: Fantastisch.
0: Ja, dat is echt een supermooi nummer is dat.
1: Kippenvel, hè.
0: Francisca, weer blij dat je erbij bent. En ja, leuk dat je luistert naar Holland Hit

0: Francisca uit Hilversum vroeg hem aan. De plaat van Yves Berendsen en Emma Heesters, Alleen met jou. En de doordraaier Emma Heesters, Alles wordt beter. Prachtig plaat is dat. Eens even kijken, we hadden het net ergens over, maar dat is een onderwerp wat je eigenlijk niet kan aansnijden.
1: Maar toch.
0: Het ging over jeuk. Ja, en wat zegt Dordrecht, alias Raymond,
1: onze collega,
0: aan de, ja, aan de, jeuk aan de.
1: Je weet wel.
0: Nou, dus jij maakt eruit op, moet er dan een verzoekplaatje gedraaid worden? Nou. Ik heb een hele leuke plaat van onze collega uit Rotterdam. Of uit Dordrecht.
1: Ja, het zit er vlakbij.
0: Ja, het zit om de hoekje. Het is in dezelfde hoek. Het is een plek waar je 's morgens en 's middags niet moet zijn in verband met files. Want het is een drama daar. En wij weten er alles van. We zitten er regelmatig. Hartstikke leuk om er te komen. Maar ja, het is niet te doen qua files. Nou goed, we zeggen het gewoon. Jeuk. Aan de piemel, dat is het.
2: Nederlandstalige hit, Nederlandstalige hit. Holland Hit NL.
0: Ja, maar dat stond niet in de playlist, dus we gaan.
1: Of de zon.
0: Draaien. Ja, precies. We gaan Sonny draaien voor jou, Raymond. Sonny M. En de Kekaruchas. Dit is het nummer Zon op de Piemel. Holland Hit NL, jongens. We hebben nog een paar minuten, dan gaan we overschakelen naar dat welbekende Dordt.
1: Veel plezier, Raymond.

0: Het is 3:00.
1: Er is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Ouders ontregelen het onderwijs in Frankrijk. Bij honderden scholen en universiteiten zijn lessen door de aanhoudende studentenprotesten verstoord. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. 5 onderwijsbonden hebben al laten weten de nieuwe acties op donderdag te steunen. Ondertussen probeert de Franse regering de rust te herstellen door scholieren via een online platform uit te nodigen voor gesprek. Er kwamen al 30.000 reacties op. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Die hielden ruim 100 runderen illegaal en ongeregistreerd op een verborgen locatie. En dat levert grote risico's op voor de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Daarnaast trof de inspectie ernstig verwaarloosde en zieke koeien aan die illegaal werden vervoerd. 3 dieren moesten ter plekke worden afgemaakt. De administratie en telefoons zijn in beslag genomen. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. Het incident gebeurde in het stadje Ostrołęka, waar de dader een beroepsschool binnendrong. Volgens de politie zijn de slachtoffers vooral leerlingen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beek 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld-Giessendam 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan is er op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ter hoogte van Oorschot een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is zelfs dicht op dit moment. Verkeer kan er langs via de op- en afrit. Maar beter is om te rijden via Den Bosch over de A65 en de A2. A59 knooppunt Zonsheel richting Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij Rozenburg is het wegdek in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is ruim een half uur.
3: Van een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

De man die alles kan. Nieuwe single van Toon Schut. De Holland hit tip van deze week. De plaat die elke uur voorbij hoort komen. Bij de leukste familie zijn er natuurlijk Holland hit. En we zitten er weer helemaal klaar voor, jongens. Het is even kijken hoor. Even op de studioklok kijken. 6 minuten. 6 minuten over 3. En wij danken natuurlijk even Marcel Wela. Met zijn gast natuurlijk. Voor 2 uurtjes lang heerlijke, gezellige muziek op de leukste. Nou, ik zei het al, ik zit er klaar voor. Tot 6 uur, het programma Music Box. En wat gaan wij doen in dit programma? Nou, wij komen natuurlijk weer 3 keer voorbij. De Rembrandt Zwart Duurplaat. Doen we zometeen rond de klok van 4:30, 5:30, 6:30 hoor je hem nog een keer voorbij komen. Dan, na de 3e keer de Duurplaat gedraaid hebben, gaan wij de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jaren vandaag? Ga het je allemaal vertellen. En als jij het wil weten, je wil het horen, dan zou ik zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan. Ik ga het je allemaal vertellen, straks om 6:30. Dan natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Doen we door het hele programma een beetje heen als rode draad. Als je een leuke gouden oude plaat weet, dat je denkt van, oh ja, die wil ik al een keer horen. Toen die tijd vaak op de radio. Zou je die van mij nog een keer willen draaien? Nou, ik zou zeggen, laat het me even weten via een WhatsAppje. 06-311-711-33. Ik ga het je nog een keer vertellen natuurlijk. 06-311-711-33. En dan hebben we natuurlijk nog één onderdeel. Dat doen we zo een beetje 4:15. Dat is Holland Stilzwijgen. 2 platen non-stop achter elkaar. Van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. Je zou eventueel nog een suggestie daar kunnen voor geven. Kan ook voor morgen zijn bijvoorbeeld. Laat het maar weten. Nog 1 keer het nummer dan. 06-311-711-33.

er een plaatje speciaal gedraaid voor mijn Miranda, die druk beneden aan het werk is. Ik weet dat ze dit een ontzettend lekker plaatje vinden. Nou, bij deze dan hebben we gedaan, jongens. 7 oktober, het is woensdag, de week is weer om midden. En wij zijn lekker bezig bij Holland Hit, met natuurlijk altijd het beste van eigen bodem. Een vleugje internationaal. En de gasten net voor mij, die hadden het even jeuk, over jeuk. Ik heb zelf ook overal jeuk momenteel. Als ik er allemaal een beetje aan denk eigenlijk. Nieuwe Wesley Ponsen.

Het zijn natuurlijk plaatjes. Eigenlijk helemaal geen tijd aan zit eigenlijk. Er zijn eigenlijk tijdloze. Muziek van André Hazes, natuurlijk nog steeds bestempeld als koning van het Nederlands levenslied. Volgens mij zal hij dat zijn hele, ja, de hele tijd live eigenlijk. Zullen wij hem niet meer meemaken, mocht het een keer veranderen. Dit was dan mijn concurrent. Hey jongens, ik krijg een verzoekplaatje binnen van mijn grote vriend Richard. Ook hij is van de partij. Zou je deze voor mij willen draaien? Natuurlijk. Misschien zeg je dat je eigen vrouwtje was al. Die is misschien wat harder werk. Dag, zuster Ursula.

special is even gedraaid voor Richard. Zing van Rotterdijks. Dag, zuster Ursula. Ja, tegenwoordig heb je twee van die, van die programma's eigenlijk. Holland zingt Hazes. Je hebt tegenwoordig ook Rotterdam, Ahoy. Zingt de Nijs. Dus twee grootheden qua de muziek natuurlijk. André Hazes en Rob de Nijs. Nou, het is vandaag alweer 7 oktober. Nog even en dan zitten we weer met elkaar aan de kersttafel. Dat duurt niet meer zo lang hoor. Als je dan naar buiten kijkt, dan denk je, maar waar heeft hij de gozer het over? Het is nog steeds lekker weer natuurlijk. Het is gewoon heerlijk, het zonnetje. Ik weet niet of heel Nederland zonnig is, maar hier in Dordrecht schijnt de zon. En dat is lekker. Misschien kan die barbecue dan even naar buiten vanavond. Mocht je nog even lekker willen barbecuen. En als je bij mij een plaatje wil aanvragen, dat mag je natuurlijk altijd. Gewoon even doen. Even het nummer even opslaan in je telefoon. En vanuit daaruit even naar de studio appen. 06-311-7133. Dan krijg je dat op het beeldscherm terecht. En dan gaan we er naar zoeken. Zodra we hem gevonden hebben, gaan we hem natuurlijk voor je draaien. Nou, nog één keer dat nummer. 06-311-7133. Natuurlijk wat leuke nieuwe platen. Dat zien we in het programma, zoals ook deze. Marloes Oosting, samen met Frank van Etten.

mocht je er toevallig naar luisteren en denken van, hey, dit zit, vind ik leuke plaatjes. Aanstaande vrijdag, dan is het weer zover natuurlijk. Tussen 4 en 6 uur gaan we er weer doen natuurlijk. De vrijdagmiddagborrel. De gouden oude plaatjes weer even uit de kast halen. En zo op zender knallen. Als je het leuk vindt, je bent welkom.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In Israël en Nederland wordt vandaag stilgestaan bij de terreuraanslagen van Hamas, precies 3 jaar geleden. In Den Haag en Amsterdam zijn er bijeenkomsten voor nabestaanden en burgerslachtoffers. Nieuwe botsingen tussen de politie en betogers ontregelen het onderwijs in Frankrijk. De oproerpolitie greep op meerdere plekken in met wapenstokken en traangas nadat barricades werden opgeworpen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft invallen in Overijssel gedaan vanwege grootschalige fraude bij 2 veehandelaren. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn waarschijnlijk 7 tot 8 gewonden gevallen. 2 van hen zouden er ernstig aan toe zijn. De verdachte, een 19-jarige leerling van de school, kon na een korte klopjacht worden opgepakt. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

Muziek van Jan Wolters, de zoon van onze Jannes natuurlijk. Zijn nieuwe single, Dremmer een soort duwplaat van deze week. Straks om 16:30 hoor je hem nog een keer. En we draaien hem gewoon nog een keertje om 17:30. Wat kan ons dat schelen? Hey, gezellig dat ik je erbij ben, jongens. Ik kreeg een verzoekplaatje binnen. Dan gaan we even deze, want dit moet ik helemaal niet draaien, jongens. We gaan even deze even stoppen. Want ik moest even een verzoekplaatje draaien voor mijn grote vriend. Ja, en dan moet ik wel even die knop indrukken natuurlijk, want anders gaat er helemaal niks gebeuren. Elko. Of ik deze plaat even voor hem wilde draaien. Hier is Elton John.

Spinshouters hebben gedraaid voor Elko uit Waddinxveen kwam die vanavond bij ons. We hebben je gevonden. Althans, je zender. Wat een topzender. Dankjewel daarvoor eigenlijk voor het compliment. Nou, bij deze hebben we deze plaat gedraaid voor jullie al daar. Elton John. En als je van deze plaatjes houdt, jongens, dan moet je zeker aanstaande vrijdag gewoon weer luisteren. Want dan draaien we de vrijdagmiddagborrel met al die leuke gouwouwe platen zo uit de kast, zo in de zender, op de zender. Daarna haal ik ze wel weer uit hoor. Dat we gewoon het beste van eigen bodem kunnen draaien. Met een vleugje internationaal. Rutger van Barneveld.

0: kan natuurlijk nog steeds die zwoele zomernachten. Ja, het is nog steeds lekker weer in Nederland. We geven er wel een beetje uit dat het zo langzamerhand wel een beetje over is. Hè? Het mooie weer. We gaan weer op naar zo'n trui-effect. En dan weer natuurlijk een hele dikke jas aan erbij. Hé jongens, ik krijg een verzoekplaatje binnen van mijn andere grote vriend Arno Haaiema. Hey, hij is jarig vandaag, jongens. Hey Arno, namens het hele team van Holland Hit. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, man. En vertel mij nou eens even, hoe oud ben je geworden? Deze is voor jou, hè. In vuur en vlam.
1: Je hebt het voorjaar in je bloed. Ik zie het in je ogen. Je hebt de lente in je hart. Ik hoor het aan je stem. Je hebt de zon in je gezicht, het licht van regenbogen. Zoals je lacht en naar me kijkt, dat heb ik nooit gekend. Ik zie de zomer in je haar, het wuiven van het koren.

Speciaal eens hebben gedraaid voor Arno Hayema. Ook lekker weer van de partij. Ook eigenlijk best wel een hele tijd te luisteren van Holland Dit. Hij is jarig vandaag. We zitten nog even op zijn antwoord te wachten. Hoe oud is hij geworden eigenlijk vandaag? Ik wil dat heel graag van je weten, Arno. Dit gewoon even leuk. Nieuwsgierig. Hey, gezellig jongens. Een aantal leuke gepresenteerde programma's bij Holland Hit. We beginnen vanaf 1 uur 's middags. Met de drukke Bela in de middag. Dat doet hij dan tot een uurtje of 3. En vanaf 3 tot 6 uur onder gedekken hemzelf. En ik neem je mee tot 6 uur vanavond. En daarna zit er even een uurtje tussen met het non-stop gedeelte. Waar natuurlijk ook van alles erop wat voorbij komt. En daarna gaan we overschakelen naar de avondcarousel. Dat is dan samen met Rob Gauw. Ik heb gisteren even daar gekeken naar Rob via TikTok. En ik moest daarom een beetje om lachen eigenlijk. Ja, dat mag nu wel. Ik heb al tegen hem gezegd, althans dat heb ik op de radio gisteren volgens mij al gezegd. Ik zit nog een beetje wachten. Hij doet zijn avond carousel. Ik zit een beetje op zo'n jailtje te wachten, zo'n muziekje. Net zoals vroeger bij de RTL 4 deden. Kom maar naar beneden. We hebben prijs. Nou, dat is zoiets. Net zo'n carousel. Of net zoiets als Wil Luikenga. Die had ook zoiets. Maar dan met zo'n trekmachine. Dat vond ik ook wel grappig. Dus dat mis ik nog een klein beetje in zijn programma. Dat hij een beetje gekke dingen gaat doen met, ja, met dat soort dingen. Dat een beetje carousel gebeuren. Dus mocht je luisteren, Rob, probeer daar eens iets mee. Als je daar iets mee kan, hoor ik dat graag van je. 10 minuten voor 4. Gaat zo'n tijd hard, jongens. De eerste uur zit er alweer bijna op. En je moest eens weten wat ik allemaal met je van plan ben. Nou, dat zou jij willen weten, hè, Rudiger.

dat zal ik ook zeggen. We houden nog ons aan de regels van het spel. Chris Haverman was dat in het plaatje. Dat heet natuurlijk ook gewoon... Je moest eens weten wat ik allemaal met je van plan ben. Nou, de duwplaat van vorige week.

knuffelen met blote borstjes of van je. Daar gaat het een beetje over. De blote braza. Het is 4 minuten voor het tijd zijn van 4 uur alweer, jongens. We gaan even een plaat draaien. Wij kennen die platen van mijn grootvader Alex. Dat zijn Bosje Rode Rozen. Maar de man die ik nu op ga zetten, die al een beetje op de achtergrond hoort natuurlijk, die heeft hem eerder uitgebracht dan Alex. En dat werd helaas voor hem geen succes. Voor Alex natuurlijk wel, maar dat weten we allemaal natuurlijk. Barry van Vliet is dit.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Zorg, politie en justitie gaan daardoor veel nauwer samenwerken. Voor slachtoffers betekent dat ze straks maar 1 vast aanspreekpunt krijgen en hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen. De betrokken hulporganisaties moeten het nog wel eens worden over de taakverdeling, maar het kabinet heeft daar vertrouwen in. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Gotink stapt op uit protest tegen een optreden van Mona Keijzer op een aankomende NSC-ledenbijeenkomst. Het partijbestuur noemt zijn stap moeilijk te begrijpen en vindt het pijnlijk dat hij zijn Europese zetel wel behoudt. Volgens het bestuur was zijn vertrek onnodig en had hij beter de kar binnen de partij kunnen trekken. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is amper begonnen, maar op een aantal wegen loopt het al goed vast door ongelukken en werkzaamheden. Onder andere op de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein en Bees bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, daar staat een vrachtwagen met pech tussen Niemonsdorp en Oud-Beijerland. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. De A58 Breda richting Eindhoven, daar gebeurde een ongeluk bij Oorschot. Daar was een vrachtwagen en een bestelbus bij betrokken. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. Omrijden kan via de op- en afrit. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij de Schuurhofbrug. Daar is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is ruim 3 kwartier.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

zit er nog wel eens een keertje over na te denken. Dan word ik nooit geen Don Juan. Ik ben niet de man die alles kan. Nou, daar zingt hij wel over natuurlijk. Toon Schut, de man uit Dordrecht vandaan. Ik heb een keer maar mogen draaien. Nou, ik draai hij een beetje zingen natuurlijk. Ja, gewoon een leuke zanger, jongens. Niks mis mee. Mocht je ervan luisteren en denk van, hé, ik kan ook wel een beetje zingen. Kan je natuurlijk altijd jouw singeltje even opsturen. info@hollandhit.nl. Als je daar iets naartoe stuurt, dan komt het allemaal piekelbellen van elkaar. Gaan we er luisteren. En als het Holland Hit waardig is, dan gaan we het zeer zeker draaien voor je. info@hollandhit.nl, daar kun je naartoe sturen. Als je wat leuks gemaakt hebt, zeg maar. Je kunt het ook gewoon naar Raymond@hollandhit.nl. Kun je dat natuurlijk ook sturen als je denkt van nou, dat kan ik allemaal niet onthouden. Dan mag dat ook, dan komt het ook vanzelf terecht bij degene die erover gaan. Zelf dus. En wat gaan we dan doen? Het tweede gedeelte van het programma natuurlijk. Daar komt ook een keertje voorbij. We hebben een soort duurplaat. Doen we 16:30. Daarvoor, dat zal een beetje zo kwart over vier zijn, gaan wij Holland stilzwijgen. Twee platen non-stop achter elkaar. Van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. En van welke ik nu twee platen ga draaien, is nog even de vraag. Althans, voor jou een vraag. Voor mij weet, je gaat het zo meteen van me horen. We hebben natuurlijk de verjaardagen nog, dat doen we zo meteen rond de klok van 17:30. En natuurlijk, oude meuk is leuk. Doen we door het hele programma een beetje heen. Dus als je ons wil bereiken, mag en kan. 06-311-711-33. Ik ga het je nog een keer vertellen natuurlijk. 06-311-711-33.

Zo'n plaat uit de Holland Hit Archieven. Muziek van de Brotherhood of Man. Dat zijn van die plaatjes die je bijna nergens meer hoort, hè? Maar bij ons wel, dat kan ik je nu al meteen beloven. Je hoort het 24 uur. Het beste van eigen bodem. Een vleugje internationaal. En al die leuke platen komen voorbij.

0: heb het wel eens een keer gezegd. Dat hij wel eens een beetje mag lachen als hij aan het zingen is. Robert Vader. Kijk, zo serieus als hij aan het zingen is. Moet je wel eens opletten. Als je hem een keer op tv ziet, hij kijkt echt serieus hoor. Hey, ik kreeg een verzoekplaatje binnen of ik even dat hele zielige plaatje nog een keer wilde draaien. Ik denk maar dat je deze plaat bedoelt. En daarna gaan wij Holland stilzwijgen. Maar eerst hebben we deze hele mooie van Gerard de Vries.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei: Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zegt Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

Wij komen in Holland stilzwijgen. Jongens, gezelligheid. Mocht je dat een beetje missen, wij proberen het te verzorgen voor je.

0: Weet je wat dat nou jammer is? Dat ooit iemand jou dat zou kunnen gaan vertellen of de kroeg in de hemel zijn. Zullen we daar met elkaar lekker bij gaan zitten? Dan, ja, je weet het niet. Hè? Misschien over een tijdje zitten we met elkaar daar bij die barkrukken. En dan zo lekker aan de bar, biertje erbij en zo. Je weet het nog maar nooit. Wat zit ik weer stom te kletsen eigenlijk?
1: Dit is Raymond de Zwart, hè? Ik zou best wel zo'n vriendinnetje willen zijn.
0: Hey jongens, ik kreeg een verzoekplaatje van Jan.

Davy. Ze zijn er ook weer gezellig bij. Happy D and the Boys. Jan die zei even een voorproefje op de vrijdagmiddagborrel. Nou dan wel Jan. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ik hoop dat je de radio een beetje harder

0: Tussen 4 en 6 uur de gouden oude plaatjes halen we alles even uit de kast. Uit de hitarchieven. Dan gaan we die platen even lekker voor je draaien. Even lekker terug in de tijd.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Slachtoffers van seksueel geweld en misbruik krijgen vanaf volgend jaar sneller en betere hulp. Het kabinet voert een nieuwe landelijke werkwijze in om de versnipperde ondersteuning aan te pakken. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En het bestuur van Nieuw Sociaal Contract reageert teleurgesteld op het vertrek van Europarlementariër Dick Gotink uit de partij. Hij was de allerlaatste volksvertegenwoordiger. Het weer overwegend zonnig met later vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en regen in Zeeland. Vanavond valt er overal regen. De temperatuur varieert van 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Reclame, montage en onderhoud.
3: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

Nou, ik mag gerust even zeggen dat ik er zelf ook eentje ingeschonken heb. Vrienden, vriendinnen. Dat is een gele raker. Lekker hoor. Heren van de Rouwenaise. En bestel maar. De allerbeste plaatjes. Je hoort het hier bij Holland Hit. Niet alleen de allerbeste, maar ook de mooiste platen. Zoals ook deze van Engelbert Humperdinck.

Philip is ook een van de mooiste bladen van Elf. Van Engelbert Humperdinck. Zorg dingen van waarom heeft dit een. Vind ik het een mooie plaat? Nou, ik heb deze op de lijst staan, jongens. Mocht ik ooit een keertje. Ja, het loodje liggen zo hoor. Dat zijn van die platen die ik dan op de lijst heb staan. Die ik graag gedraaid zou willen hebben. Please release me. Nogmaals hartelijk welkom. Dit is Holland Hit NL. En dat we toch een beetje mooie muziek aan het draaien zijn, is dit ook al eentje. Nieuwe single van Eer Berendsen.

Nieuwe single, Yves Berense. Het origineel is natuurlijk van de Clouseau. En onze Quincy van Morgen Weer een Dag. Hij heeft dat plaatje natuurlijk ook een keer opgenomen. Ook een mooie plaat hoor. En dit was dan de nieuwe single van Yves Berense. Mocht je net de radio pas aanzetten, hartelijk welkom op de leukste familiezender van Nederland, Holland Heert. Maar het kan ook zijn dat je lekker in de auto zit mee te luisteren naar dit station. Dat kan vanaf heel midden Nederland. Zijn we te ontvangen op de DAB+.

ook zo'n plaatje die een aantal keertjes opnieuw is opgenomen door andere artiesten dan tenminste. Daarom had ik jou. Ja, ik ken hem niet beter van deze man natuurlijk. Danny Cardo. Dat nummer dat heette er gewoon natuurlijk. Jij bent veel te mooi. In je eentje niet gaan. 13 minuten voor 5 uur op Holland Hit. Ik was even nog wat anders. Ja, natuurlijk. Je mag ons altijd even bereiken. Je kan ons bereiken. Gewoon even een appje sturen. Als je wat leuks wil horen. Laat het me dan gewoon even weten door middel van een... datzelfde WhatsAppje. 06-311-7133. Dan wil je nog een keer van me horen natuurlijk. Ja, natuurlijk. 06-311-7133. Dat is het nummer van Holland Heer. Daar kun je mij bereiken. Als je een leuke plaat wil horen, laat het me dan even weten, jongens. Ik had het net even over het mooie weer. Maar we gaan deze periode weer tegemoet, zeg maar. Er zijn een hoop mensen die... Weet je, met de kerst en zo gaan lekker gaan skiën.

Je zou wel denken, wanneer de zwart is een beetje gek aan het worden volgens mij. Maar dit is op laat op het eind nu draaien. Terwijl het nog gewoon lekker weer is buiten. Nou ja, goed, ik hoorde bij Joe van de week al gewoon een kerstplaat. Volgens mij heb ik hem zelf ook even gedraaid. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij heb ik het wel gedaan. Ja. We zijn er allemaal een beetje vroeg bij volgens mij dit jaar. Nou, die kerstbladen ga ik verder nog niet doen, jongens. Maar pleintjes op dit après-ski mag ik wel even draaien, natuurlijk. Jarenlang gedaan, jongens. In Oostenrijk, Gerlos. Dat heeft te doen, de Country Club. Ik weet mijn god niet of het op bestaat, maar... Stond ik wel een beetje te draaien. Een beetje de après-ski natuurlijk, voor de mensen. Ik weet het wel, ik moet er wel altijd om lachen. Ja, je wordt wel een beetje rozig natuurlijk als je gaat skiën. De warmte, kou en zo. Kou en warmte, zo moet ik het even opzeggen. Beetje omgedraaid. Ja, dan worden die mensen als ze slokken. We hebben heel snel een beetje lam zo mooi. En dan denk ik, van, hoe kan je morgen weer op die kern op die ski staan zo? Fris en fruitig. Maar volgens mij is dat ook niet altijd het geval geweest. Ik heb zelf nog nooit geskiet. Wel meegedaan natuurlijk aan de après-ski. Maar geskiet heb ik nog nooit. Volgens mij gaan we dat nooit meer doen ook.

helemaal in een deuk zal liggen als ik iemand hier bij buren zijn. Denken wij bij aankomen kloppen kan het vanavond een beetje rustiger worden. Moest ik deze blad even draaien, speciaal voor Claudia. Hebben jullie daar ook last van dat de buren een beetje klagen? Eerlijk antwoord geven. Nou, we draaien net even een winterplaatje. Maar ik vind dit echt zo'n zomerplaatje dit eigenlijk. Muziek van Dublinaire. Zullen we maar weer. Zullen we maar weer een...

niet op sneeuw kan blijven zitten eigenlijk. Ik dans eigenlijk nooit. Maar dat is wel zo'n plaat die ook mij een beetje heen en weer doet bewegen. De groep Dobliere. Zullen we maar weer een potje dansen. We gaan er nog eentje draaien. Tot het eind zijn van 5 uur. Ik krijg net even antwoord van Claudia eigenlijk. Over dat schuur of ze daar ook een beetje last van hebben. Ze zei van, we hebben een hoekhuis en de buren doen niet zo moeilijk. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik jou was. We gaan nog geen plaat draaien, wat ik al zei. We zijn zo weer bij je terug aan de andere kant van 5 uur voor nog een uur lang. Music Box. Tot 6 uur het programma. Daarna even een uurtje non-stop muziek. En daarna natuurlijk het programma van Rob de Goof.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. Netanyahu bleef de waarschuwingen stilhouden voor zijn veiligheidsdiensten, maar ontkent nu alles. Zijn politieke tegenstanders eisen het opstappen van de premier. De verkiezingen eind deze maand beloven een nek-aan-nek race te worden in Israël. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Volgens justitie kocht de bende met drugsgeld goud in om dat via Turkije om te smelten en wit te wassen. Het netwerk kwam aan het licht toen de politie bij een toevallige verkeerscontrole 55 kilo goud in een auto vond. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. Met een nieuw experiment wil de regio voorkomen dat vluchtelingen onnodig lang moeten wachten op een woning voordat ze aan de slag kunnen. Commissaris van de Koning Roemer benadrukt dat het gelijktijdig aanpakken van taal en werk zorgt voor een snellere integratie. Bovendien helpt de aanpak om de doorstroming in de overvolle asielopvang op gang te brengen. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. De grootste uitbreiding van de sancties sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Onder de getroffen personen zijn raketbouwers en functionarissen die betrokken waren bij omstreden verkiezingen. De sancties bestaan uit het bevriezen van tegoeden, een verbod op het verstrekken van financiële middelen en een reisverbod. Maandag volgt de definitieve goedkeuring van EU-ministers. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

Deze week vind ik dit weer een fantastische, echt fantastische hit. Nieuwe single van Toon Schut, de man uit Dordrecht vandaan. Volgens mij komt hij daar vandaan, althans hier uit de buurt. Dat zijn Don Juan. Moest heel even wachten totdat mijn tune even aan het draaien. Er gaat hier van alles op de computer gaat er knipperen. Het lijkt wel disco af en toe. Dan moet ik even stoppen met praten, want anders gaat het niet goed komen, denk ik. Nou, het is 6 minuten over 5 uur. Het laatste gedeelte van dit programma zit er weer aan te komen. Wat gaan wij in het laatste gedeelte allemaal nog doen? De verjaardagen, dat sowieso. Doen we naar de klok van 5:30. Daarvoor hebben we hem nog een keer dat hij voorbij komt. Dan hebben we een soort duwplaat. Leuke nieuwe single van de zoon van Jannes, Jan Wolters. En we hebben natuurlijk ook nog de rubriek Oude Meuk is leuk. Mocht je daar wat leuks uit weten, ik zou zeggen, laat het me even weten door middel van een WhatsAppje. Kan je doen naar dit nummer. 06-311-7133. Ik ga het je uiteraard nog een keer noemen. 06-311-7133. Dat is het nummer van Holland Hit, daar kun je mij bereiken. Als je wat leuks te melden hebt, mag ook wat anders zijn. Als je gewoon een praatje met me wil maken, mag dat ook. Niet te lang, want anders word ik een beetje afgeleid. Dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Maar je mag natuurlijk van alles hebben. Misschien heb je wel iets leuks te melden. Dat je iets aan het organiseren bent. Of dat is de mogelijkheid dat we dat even op willen roepen. Laat het me weten. Nou, nog één keer het nummer dan. 06-311-7133. Dan zou je denken, wat zeg je dat in één keer langzaam? Nou, dat doe ik even speciaal voor de mensen die zich

Veren van 1972. Wat een tijd geleden is dat alweer. Speciaal voor onze radiomama uit Groningen, Johnny Bell. Pietje Veerman en zijn cats natuurlijk. De band die uit Volendam komt. Die Nederland qua muziek een beetje op elkaar heeft gezet. Ja, dat mag je rustig even zeggen, toch? Ja, dat vind ik van wel. Nou, gezellig jongens, nog een uurtje lang de zwarte op zender. Daarna, wat ik al zei, gaan we eventjes pauzeren. Dan met natuurlijk de muziek, want dan gaan we gewoon even lekker iemand een beetje non-stop muziek draaien. En daarna natuurlijk gaan wij ons opmaken voor de avondcarousel met Rob Gauw.

Ik heb normaal gesproken altijd zo'n hekel aan als mensen dit soort plaatjes open gaan nemen. Ik ken ook natuurlijk van de Arie Pascheer. Mooie plaat hoor dit wel. Maar ook in het land moet ik denk zo'n plaat best wel vaak draaien eigenlijk. Maar dan van Senna. Je kan er schijnbaar toch wel een beetje op dansen of zo'n plaatje. En de kleine vogel. De week is weer door midden jongens. Gaat het nog eventjes een beetje aan trekken. Een beetje aan scheuren. Gaat het helemaal goed komen. Nog 2 dagen werken. Dan is het weer weekend, jongens. Gezellig!

0: samen met Samuel Walton. Het plaatje dat heet de Boom. Dat is trouwens de nummer 1 uit de Nederlandstalige top 25.
1: Hallo, ik ben Wesley Bronkhorst en luister ook naar Musicbox met Raymond de Zwart.

0: Mijn collega Marcel Vela, die noemt dit de ideale schoonzoon. Ik weet nou niet zeker of dat zo is.
1: Alleen die blik van jouw gezicht, dat is zwijgen
0: voor... Mersin Bronkhorst, de man uit Loosdrecht, daar woont hier.
1: Normaal heb ik mijn woord al klaar, wat ben je mooi?
0: Zou hem daar zo tegen kunnen komen. Zomer misschien wel op de Loosdrechtse plas of zo. Maar goed, ik denk dat de zomer een beetje voorbij is, jongens. Dus dat zal eigenlijk niet meer gaan, denk ik. Althans, of het moet nog wel een beetje mooi weer worden. Kan allemaal nog even. Een beetje daar zomer en zo.
2: Zomer.

0: Als ik eerlijk mijn mening mag geven, mag die zomer al even duren, jongens. Ik heb zo'n perfect enkel aan de winter. Ja, dat mag ik ook zeggen. Er zijn mensen die daar anders over denken. Die denken van, hé, dat is toch lekker een beetje zomer. Nou, ik denk er een beetje anders over, jongens. Ik ga het allemaal een beetje verkramp lopen. Krijg je weer pijn in je rug, krijg je weer pijn in je nek en zo. Maar dit was een opname van Nick en Simon, de drie J's en Jan Smit.
1: Dit is Raymond de Zwart, hè. Ik zou best wel zo'n vriendinnetje willen zijn.

0: van het radionieuws op Holland Hit NL. Nieuwe onthullingen zetten de Israëlische premier Netanyahu vlak voor de verkiezingen zwaar onder druk. Uit onderzoeken blijkt dat hij kort voor de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 wel degelijk is gewaarschuwd door de leiders van de Arabische Emiraten en die van Egypte. In Nederland en Duitsland is een grote goudsmokkelbende opgerold die honderden miljoenen euro's aan crimineel geld heeft witgewassen. Bij een inval op 40 plekken in Duitsland en 2 locaties in Nederland zijn 3 personen opgepakt, maar er zijn zeker 20 verdachten in beeld. Statushouders in Zuid-Limburg kunnen voortaan al vanuit het asielzoekerscentrum beginnen met werk, een opleiding en inburgering. En de Europese Unie breidt zijn sanctielijst tegen Rusland fors uit met bijna 1650 personen en organisaties. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht her en der regen. Vannacht is het een graad of 12 bij een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

Zwarte Hoepladen zonder Dexter Werk, de nieuwe single van Jan Wolders. En ik wil jou. Prachtige tijd op 5 minuten over. Het heeft even 5:30 alweer. We gaan niet dat hard. Nog 25 minuten te gaan. In dit programma, Music Box. Hey, de bezinkers van het leven. Misschien jou ook wel. Hier zijn de echte vrienden.

muziek van de echte vrienden. De muziek is ons leven. Nou, mijn ook. Misschien jou ook wel. Nou, dat denk ik eigenlijk wel, want anders luister je niet naar Holland Heert natuurlijk. Hey, we gaan nog één plaatje draaien, vrienden en vriendinnen van Holland Heert. Daarna gaan wij de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jaren vandaag? Ik ga het je allemaal vertellen. Dan doen we even naar deze plaat van de George Baker Selection. Santa Lucia by Night.

George Baker en zijn selection. En wat ik wel leuk vind, deze man is ook aardig op leeftijd. Dat sowieso. Maar als je deze man hoort zingen, ja, dat is gewoon werelds, jongens. Kan ik je wel vertellen. Santa Lucia Menard, jongens, we gaan even de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn we jarig vandaag? Ik ga het je vertellen. Ik moest even naar beneden scrollen, want er zijn een hoop mensen die ik niet eens ken eigenlijk. Maakt allemaal niet zo heel veel uit natuurlijk, maar... We beginnen met Toni Braxton, de Amerikaanse zangeres. 59 jaar oud geworden vandaag. Dan Ellen ten Damme. Ook zij mag een aantal kaarsen hebben luisteren. De Nederlandse zangeres en actrice. 59 jaar oud geworden vandaag. Ik weet niet of ik deze man eigenlijk wel wil noemen of zender, maar goed, oké. Okay. Hij is jarig. Vladimir Poetin, de premier van Rusland. 54 jaar oud geworden vandaag. Ik hoop dat hij een kaarsje krijgt, of in ieder geval een taart krijgt, waar ze wat in stoppen. Dat mag ik jullie zeggen natuurlijk. Maartje van Wegen, de Nederlandse radio- en tv-presentatrice. 76 jaar oud geworden vandaag. Desmond Tutu, overleden op 26 december 2021. De Zuid-Afrikaanse geestelijke. De mensenrechtenactivist. Ik zou vandaag 95 jaar oud geworden zijn. Betty Tutu. Zeg ik tegen jou, dat waren ze dan weer. Degenen die jarig zijn vandaag. Ben je zelf ook jarig? Je bent niet genoemd op zender. Wij gaan nogmaals een keertje Arno Haaienma even feliciteren. Luister altijd mee naar Holland Heer FM. Zeg ik het weer, jongens? Zeg ik weer FM? Dat krijg ik maar niet uit me. Holland Heer. Ik hoop dat bij jou ook de kaarsjes mogen branden. En dat je een lekkere taart hebt en zo. Henk in Rommelmond. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Nou, dat heb ik ook, jongens. Nog een kwartiertje te gaan.

Dan ga ik nog een keer zeggen, jongens, waar hoor je dit soort plaatjes nog? Voor de mensen die dit niet weten, wie deze man is eigenlijk, ga ik dat eventjes keurig netjes even lekker vertellen, jongens. Ja, dat vind ik even leuk. Vind ik gewoon even leuk om te doen. We kennen natuurlijk het gebeuren van Veronica van vroeger. Veronica draaide, als je dat tegenwoordig tegen de jeugd zegt, dat weten ze niet eens. Veronica draaide natuurlijk op zee. Op een mooi schip. Ja, ben ik zelf een keertje op geweest op dat schip. Dat vind ik ook wel leuk. Toen ik heel klein was, niks van meegekregen nog. Maar mag ik wel even zeggen, kan ik even zeggen. Ligt momenteel nog steeds in de Amsterdamse, ergens in Amsterdam. Het is een partycentrum geworden. Maar wij draaiden natuurlijk net Egbert Douwe. En dat was Rob Oud. De grote man achter Veronica. Helaas niet meer onder ons. Maar af en toe natuurlijk zijn plaatje draaien. Dat is altijd even leuk. Nou, toch even wat anders mee zou zijn. Daar ben ik zelf ook even blij mee. Eindelijk zijn ze er op midden. Een mooie nieuwe beeldschermen. Van het weekend wordt dat even keurig netjes geïnstalleerd hier. We zijn een beetje de boel een beetje aan het opfrissen. Moet af en toe even gebeuren. Nieuwe mengtafel, alles eigenlijk nieuw. Om voorlopig weer even radio te maken voor je, jongens. Ja, dan wordt het een lekker stukje beter allemaal. We gaan ook nog even wat doen van het weekend even aan mijn oortjes. Omdat ik nog steeds qua praten niet helemaal het graag hoor zoals het eigenlijk moet horen. Zoals ik het graag wil horen. Gaan ze nog even wat aanproberen te doen. Dus, Zonder kwarten! Kiezen of delen. Sorry.

0: Holland Hit Tip. Zander Kwarten. Dat zijn we aan het kiezen of delen. Zo, dat was hem weer. De zwart in de middag, het programma Musicbox. Ik hoop dat er wat bij staat voor je qua plaatjes. Ik heb mijn best weer gedaan die, vandaag. Althans, dat hoop ik dat ik mijn best gedaan heb. Want ik krijg zo meteen op het donder van de baas. Hey jongens, we gaan even een uurtje non-stop muziek draaien. En daarna zit Rob Gauw klaar voor zijn programma. De avondcarousel. En die neemt je dan mee met nog meer leuke, gezellige muziek. Ik wens iedereen een hele fijne avond. Maar zometeen natuurlijk eet smakelijk. En voor degenen die al gegeten hebben, natuurlijk dat het je wel er mogen bekomen. Dan spreken wij elkaar morgen op de donderdag graag weer voor een nieuwe aflevering. Ik hoop dat je dan er weer gewoon gezelliger bij bent.
1: Hey lady.
0: Ik graag tot morgen. You.

0: Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Hij raakte zelf ook gewond bij zijn actie. Niemand is in levensgevaar, maar enkele slachtoffers zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De aanval gebeurde vanochtend om 11 uur plaatselijke tijd in het plaatsje Ostroleka, zo'n 100 kilometer ten noorden van Warschau. Het motief is nog onbekend. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. De autoriteiten zijn een grote zoekactie begonnen met drones en een helikopter. Inwoners krijgen het advies om kinderen en honden niet alleen buiten te laten. Waar de mogelijke puma vandaan komt is een raadsel. 3 jaar geleden bleek het na een vergelijkbare melding bij Berlijn bij nader inzien om een wild zwijn te gaan. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SyntID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website syntid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor media professionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast veel dagelijkse files op een aantal plekken veel vertragingen. Dat komt vooral door ongelukken en door pechgevallen. Wat nu nog opvalt is de A2 om te beginnen. Belgische grens richting Eindhoven. Bij Maastricht Airport gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog een half uur. Op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is op de ketelbrug een lading slachtafval terechtgekomen. Dat wordt nu opgeruimd en er moeten speciale reinigingsvoertuigen voor komen. Of die zijn er bezig, beter gezegd. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. De A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Hoogvliet een ongeluk. De weg is zelfs dicht. Verkeer richting Europoort kan omrijden via Vlaardingen-Rozenburg over de A4, de A20 en de A24. De A24 is op dit moment ook tolvrij. De A35 Enschede richting Almelo. Voor knooppunt Azenlo een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in vertraging een half uur. En de A58 Breda Eindhoven. Daar goed nieuws, want de weg is lange tijd dicht geweest bij Oorschot. Inmiddels is de weg vrij, maar er staat nog wel 8 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige uitstraling. Schuur.

voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhit.nl.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Bij een steekpartij op een school in Polen zijn vandaag 10 gewonden gevallen. De dader, een 19-jarige student, is aangehouden. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. In München is de politie met mannenmacht op zoek naar een puma. Een buurtbewoner zegt het roofdier gefilmd te hebben bij het vliegveld van deze Zuid-Duitse stad. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Hiermee kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Het weer: toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. De heren van Vandaag in Sight zullen hoogstwaarschijnlijk vanavond op de zaak reageren. Mongolië neemt extra voorzorgsmaatregelen aan de grens met Rusland na berichten over de mysterieuze dood van een Russische medewerker van een pestlaboratorium. Westerse experts vrezen dat daar gewerkt werd aan een biologisch wapen. Rusland ontkent alle risico's op besmettingen. Duizenden tests zouden negatief zijn gebleken. Voorlopig wordt het risico op een verdere uitbraak door de gezondheidsdiensten als laag ingeschat. Google maakt vanaf vandaag de gratis tool SynthID Detector wereldwijd beschikbaar voor iedereen. Via de website synthid.com kun je voortaan controleren of een afbeelding, een video of een audiobestand met behulp van AI is gemaakt. Die functie was al beschikbaar voor mediaprofessionals, maar wordt nu dus ook opengesteld voor het publiek. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog files op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten vertraging. A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug 20 minuten oponthoud, dat komt door opruimwerkzaamheden. Er ligt slachtafval op de weg, 1 rijstrook is dicht. Op de N15 bij de Maasvlakte richting Rotterdam, voor de Suurhofbrug 1/2 uur vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping, ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

Als je het niet erg vindt, Geer, dan laat ik dat liever even aan me voorbij gaan. Want ik weet hoe je kunt zijn. Gezellig. Lieve mensen, het is weer zover, de woensdagavond. Oh, het is vandaag 7 oktober. We zijn al een week in deze maand. En het is ook de dag dat de zomer definitief gezegd, zoek het uit. Ik ben weg. Houdoe. Ja! We zijn er weer. Gezellig. Ja, ja. Hoe heet hij ook alweer? Ja, het is wel je bij.

We zijn er inderdaad weer bij, dames en heren. Een hele goede avond. En wil je een verzoek indienen? Dat kan natuurlijk. Jazeker. Hoe dan? Nou, dat ga ik je vertellen. 06-311-711-33. 06-311-711-33. Dan is het vandaag 7 oktober. En dat is de dag dat Nederland de luchtvaartmaatschappij bijkreeg. Die we allemaal kennen, namelijk de KLM. En dan praten we over 1919. Maar ook de dag dat er werd uitgevonden wat tegenwoordig bij iedere kassa voor een herkenbaar piepje zorgt. De streepjescode. Weet je hoe lang die al bestaat? 1952. Ja. Dus we kunnen eigenlijk zeggen, zonder die twee heren konden we misschien nu nog steeds een boodschappenlijstje bij de kassa en de cashier doen. Want het waren twee Amerikaanse ingenieurs. En de KLM was trouwens opgericht door Albert Plasman. Voor als je het wil weten voor de administratie. Daarna is het ook vandaag de dag dat we terugkijken naar 1959. Toen we voor het eerst een kijkje kregen aan de achterkant van de maan. Ja, ja, want de Russische ruimtesonde Luna 3, die stuurde namelijk de eerste foto's van de achterkant van onze maan. En de aarde. Ja. We gaan een sprongetje maken naar 1982. Onze Johnny Jordaan, die officieel scheidde van zijn vrouw Jannetje. Totti. Totti kennen we allemaal, want ze bleven uiteindelijk goede vrienden. En 7 oktober 1996, toen startte de Amerikaanse nieuwszender Fox News. En we kennen uiteraard alle grote netwerken tegenwoordig. Maar we hebben nog een hele grote zender, namelijk Holland Hit NL. En dat is waar je nu naar luistert. En dan denk je van, Holland Hit NL. Ja, de gezellige zender van Nederland. En je luistert naar de avondcarousel. Elke dag, elke werkdag van 7 tot 10... En wil je iets vertellen? Wat dan? Huh? Long time ago, oh, oké. Okay. Ja. I saw that movie, Mutiny on the Mountain. Ja, fantastisch. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. Nou, doe je ding. So many nights I woke up out of a dream. A dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

Gezelligheid ook op TikTok. Ik zie allemaal vrienden voorbij komen. Donnie Toyman, een hele leuke artiest ook. Donnie, leuk dat je erbij bent ook. Gezellig. Kom een keer in de studio. Gezellig bij mij. Gaan we samen radio maken. Hey, en dankjewel voor de roos. En voor de mensen thuis. Of zit je in de auto, in de file. Of waar je ook bent. Ben je nog aan het werk. Welkom. Ja, we gaan terug naar de plaat en zijn verhaal. Want dit is echt zo'n nummer. Want sommige nummers hoef je eigenlijk maar een paar seconden door en je lichaam begint er al meteen van mee te doen. En dit is namelijk zo'n nummer. Het nummer waarmee een Cubaanse Amerikaanse zangeres in de jaren 80 wereldwijd de dansvloer op zijn kop zette. Samen met haar band bracht ze een geluid dat een heerlijke mix was van pop, Latin en vooral heel veel energie. De zangeres achter deze hit, die werd geboren in Havana, Cuba. Havana, Gila, Havana. Maar groeide later op in de Verenigde Staten. En met haar band die we later vooral kenden als, daar komt hij, de Miami Sound Machine, brak ze internationaal door. Nou, het nummer wat we zo meteen gaan draaien, dat verscheen in 1985 en werd echt een enorme internationale hit. En het bijzondere is, de titel die verwijst naar een Zuid-Amerikaanse dans waarbij het ritme en de beweging centraal staan. Nou, je kunt er onmogelijk stil bij blijven zitten. Dus ik zou zeggen, zet je schouders eronder. Maak je voeten los. Waar je ook bent, in de auto of weet ik veel. Wij gaan naar de plaat en zijn verhaal. En dat is Gloria Estefan, de Miami Sound Machine en Conga.

Man, man, man. Kun je stil blijven zitten? Nee, alleen kan ik niet stil blijven zitten op deze muziek. Ongelooflijk, wat een heerlijke plaat. De Conga. En het zweet dat staat nu al op mijn rug. En ik ben pas 21 minuten bezig. Kun je nagaan. Je luistert nog steeds naar Holland Hit NL. Het is 21:21. Dat wil zeggen 9 minuten voor 7:30. En we zijn met de avondcarousel bezig. Gezellig. Hier is Jeroen. Alles uit het leven.

Ja, het ging heel erg snel. Ik kon niet omschakelen, maar mijn TikTok moet even zo meeluisteren. Een verzoekje uit Frankrijk. Van de Gwendola. Rutger van Barneveld.

Zometeen gaan we Saïd de partyassistent draaien. Ook uit Hij gelooft in mij. En deze, René Leblanc. Ja, ja. Heerlijke muziek. Heerlijk.

grote A-artiest hoort. Wat een heerlijke man was dat in het programma. En als je dan ziet hoe nu de rollen omgedraaid zijn, hoe Rutger van Barneveld nu de positie heeft die René eigenlijk altijd al wilde hebben, dan is dit toch eigenlijk wel heel mooi. En iemand die ook bij dat programma betrokken was, dat is mijn grote vriend Saïd. Dat was van Runny de cameramoney en Saïd was zijn assistent. En die heeft ook een plaatje gemaakt, dus we gaan even de riedel terug doen. En dat is deze, daar komt hij. Luister en huiver. Ja! De party assistent, Saïd, de party assistent, hij maakt ook videoclips. Dus mocht je ooit interesse hebben, laat het weten. Rob@hollanddit.nl. Dit is de avondcarousel.

0: Het staat erop, spullen inpakken en wegwezen, Saïd.
1: Dag, gaaf jongens, sorry voor de overlast.
2: Heerlijk, ah, Saïd met ronde cameramanie en oh man, ik wil dat hij weer op televisie komt.

De vrouw met de mooiste benen ter wereld. Dat hebben ze ooit tegen mij gezegd, dat zij dat was. Ja. Als ik zelf kijk naar mijn eigen benen, dan... dan hoef je niet heel veel moeite te doen om de mooiste benen van Nederland, van de wereld te hebben. Goed, Tina Turner. Typical Mail. Daarvoor draaiden we de partyassistent van Saïd. De cameraassistent uit de serie van Zij geloofde mij. En nu gaan we naar België. Een verzoek binnengekomen van Sonja. En wat een prachtig nummer. Sonja, dankjewel voor je inzending. Ook jij kunt de plaat insturen naar 06-311-711-33. 06-311-711-33. En zometeen gaan we door naar het gedicht. Mijn eerste paar plaatjes. En deze, bid ik jou wel op verzoek van Sonja uit België.

Het is 1944, dat wil zeggen 1945 nu. Zo snel gaat een jaar. Nee hoor, het is de tijd. Het is 7 oktober. De eerste 7 dagen van deze maand zitten er weer op. En zoals jullie gewend zijn van mij, heb ik even mijn, hoe noem je dat, mijn artistieke Rob weer naar boven gehaald. Ben ik weer even in de pen gedoken. En heb ik een gedicht gemaakt over van woensdag naar donderdag. En ik neem jullie graag mee in mijn artistieke, hoogwaardige kunsten. Want, lieve dames en heren, de woensdag is weer bijna klaar. We hebben het gered, zo waar. De week gaat sneller dan gedacht, al voelt de donderdag soms als een nacht. De maandag kwam met tegenzin en de dinsdag zat er ook weer in. En de woensdag zei, nog even volhouden maar. En donderdag, die stond alweer klaar. Je wekker gaat straks weer tekeer, alsof je denkt, hé, moet ik nou wel weer? Je drukt hem uit, heel kordaat, maar 5 minuten later gaat hij weer en word je kwaad. Je bed zegt, blijf toch even lekker hier. Maar je wekker zegt, nee, geen tijd meer voor plezier. Je hoofd zegt, slaap nog lekker door. Maar je baas die denkt, waar blijft hij nou toch hoor? En dan die eerste kop koffie vroeg, waarvan je denkt, eentje is nooit genoeg. Nee hoor, daarom nummer 2 komt eraan, want zonder cafeïne kun jij de dag niet doorstaan. Je kijkt naar buiten en denkt, wat een weer. Regen op donderdag, alweer. Maar ach, je hoeft niet te klagen, je hebt nog maar 1 dag te dragen. Want vrijdag staat al om de hoek, het weekend ligt al bijna in je broek. Nog even, een beetje dubbelzinnig, maar nog even werken, nog even gaan. Dan kunnen de schoenen uit en kunnen je pantoffels aan. Dus lieve luisteraars, slaap lekker vannacht. Want morgen wordt er weer van alles van je verwacht. Maar onthoud 1 ding, dat maakt alles fijn. Donderdag, dat is eigenlijk vrijdag. Maar dan moet je nog 1 dagje heel braaf zijn.

0: Ja, helaas, het duo is helaas uit elkaar. Nick en Simon. Maar hun muziek blijft tot in eeuwigheid bestaan. En dat is het mooie. Muziek is eeuwig. Ook al zijn ze niet meer, treden ze niet meer op. We kunnen nog zeker van ze genieten. En je hoort ze voorbij komen. Hier op Holland Hit NL. De allergezelligste zender van Nederland. En waar je nu ook bent. In de auto, thuis, op het werk. Heb je een verzoek? Vraag het. Stuur het naar me toe. 06-311-711-33. 06.
1: Ben niet eens hersteld.
0: Ja, ik ga het zo verder vertellen.
1: Al het gifwerk langzaam uit.
0: Zo is het. Na achter zijn we terug.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. In de zaak rond de schietpartij bij Over Asselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook twee mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. Twee van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Nederland moet van het Europese Hof van Justitie de asielaanvragen van Oekraïners gaan behandelen en mag dat niet langer uitstellen. Maar asielminister Van den Brink weet nog niet wanneer hij daaraan gehoor zal geven. Hij schrijft in een brief aan de Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen op die vanwege de oorlog in ons land verblijvende Oekraïners. De IND kampt met een grote achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Het Kamerlid Ergin van DENK doet aangifte tegen presentator Johan Derksen vanwege diens uitspraken over onverdoofd ritueel slachten, waarbij deze zich afvroeg hoeveel pijn die meneer van DENK zou hebben als zijn strot zou worden afgesneden. Derksen deed zijn uitspraak gisteravond in het populistische tv-programma Vandaag in Sight. Ergin spreekt van een publieke oproep om mij te vermoorden. Het weer. Toenemende bewolking met vanavond en vannacht hier en daar regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen een mix van wolken, regen en wat zon bij zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een opvallende file nog en die staat op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Hoogvliet zijn nog altijd opruimwerkzaamheden aan de gang. Er staat daar 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dit is naar aanleiding van een eerder ongeluk. De weg is ook nog altijd dicht.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Ja, ik geloof. In jou en inderdaad, want zonder geloof heb je geen leven, toch? Wat een prachtig nummer, de avond van Boudewijn de Groot. Op verzoek van mijn grote vriend. Ook een groot artiest, Gerard Holstein. Dankjewel Gerard voor dit mooie, mooie nummer. We zijn toegekomen aan het tweede uur van deze gezellige, mooie avondshow. Ah. Ja, ja, we zijn er weer.
1: De avond carousel.
0: Oh. Ja, ja. Daar is hij weer.
1: Rob de Goh.
0: In levende lijven. Op.
1: De gezelligste avondshow van Nederland.
0: Nou, dat mogen jullie bepalen, hè. Wat een heerlijke tweede uur van de avondcarousel op deze mooie woensdag. En het is bijna weekend. Want overmorgen, dan kun je zeggen, lieve mensen, morgen is het zaterdag. Dan kun je overmorgen zeggen. Ja, het is maar dat je het weet. Dus. Oh, heerlijk. Dames en heren, lieve mensen. We zijn er weer nog twee uur. De avondcarousel. Een enorme chaos op de Nederlandse radio. Maar goed, je mag hem ook uitzetten. Dat kan ook. En waar je ook bent, thuis. Ik hoop niet meer dat je in de file staat. Ze staan er bijna niet meer, zag ik. Dus met dank ook aan het nieuws en de ANWB voor ons up-to-date te houden. En verder, wat gaan we dit uur doen? We gaan naar de tv van toen. Terug en naar gadgets. Wat waren de leuke herinneringen van toen? En we gaan heel veel lekkere muziek draaien. Waaronder deze. Ja, Sven Verstegen, Lange Frans, Boevenpad. Welkom, tweede uur.

0: Het is 18 over 8 op deze mooie woensdag, 7 oktober. En Henk Benhard, die is erbij. Vanavond als je thuis bent. Nou ja, ik hoop voor de meesten onderweg dat ze thuis zijn. Ik kreeg verschillende berichtjes binnen dat ze nog in de file staan. Nou ja, in ieder geval heel veel sterkte. Wij gaan even terug in de tijd. Namelijk gaan wij het volgende onderwerp bespreken. Henk, je mag het even afzingen, want zo zijn wij. Daar komt ie. Wij gaan terug naar... De TV van toen. Inderdaad. En waar gaan wij naartoe? We gaan terug in de tijd voor een avondje televisie nog gewoon dat je op tijd thuis moet zijn. Geen Netflix, geen YouTube en al helemaal geen... Wat zullen we nou weer eens kijken met duizenden keuzes? Nee, de televisiegids erbij en kijken wat de Sterrenshow te bieden had. Want de Sterrenshow was een populair Nederlands amusementsprogramma van de AVRO... dat vanaf het begin van de jaren 80 op televisie kwam. Wacht even, dit corrigeer ik. Dat was van de VARA. De grote man achter het programma, dat was natuurlijk Willem Ruijs. En veel artiesten, live optredens, heerlijke tijden, dat was het. Niet zo dicht op de televisie zitten, zei mijn vader altijd. De Sterrenshow, een tijd waarin televisie nog echt een avondje uit was in de woonkamer. En weet je, het mooie van de Sterrenshow? Je had geen afstandsbediening. Helemaal niks. En weet je hoe die klonk? Zo klonk het.
1: Als op uw lot vanavond in een van de getrokken hokjes een sterretje tevoorschijn is gekomen, moet u een briefkaart sturen naar VARA Humanitas,
0: ja, ja.
1: Postbus 18600 Amsterdam.
0: Wat gezellig, hè? Zo was het nog. Je moest nog een briefkaart versturen. En dan Pierre van Ostade, die dan zei... Dames en heren, dit is de Sterrenshow met Willem Ruijs. Maar zo begon het toen in de tijd. De Sterrenshow van de VARA. Helaas zijn die niet meer... dit soort shows niet meer op televisie. Het is gewoon niet meer te betalen. Jammer toch? Straks gaan we nog de leuke gadgets een beetje doornemen. En ik heb nog een avondgedicht hoe wij de avond gaan afsluiten. De avondcarousel is waar je naar luistert. Holland Hit NL. De zender waar het allemaal op te doen is. En nu Kool & The Gang.

Ja, Robert Pater, zonder grens eindeloos. Zeg, ze vragen wel eens aan mij, Rob, jij komt uit Brabant, hè? Ja, kun je het horen? Nou is, beste mensen in het land, Brabant de meest efficiënte taal van Nederland. Ja, ja, ja. Ik ga jullie nu even meenemen naar een kleine Brabantse les. Gewoon leren dat Brabant de meest efficiëntste taal is van Nederland. En ik ga je uitleggen waarom. Want in het Nederlands, dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, dit behoort tot de mogelijkheden. En in Brabant zeggen we gewoon, ja, dat ken. Ja, dat ken. Ha. Of in het Nederlands, hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden. Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden. En dan in Brabant zeggen we gewoon, nou, je weet het niet. Je weet nooit niet. Of zou u dat eens willen herhalen? Brabant zeggen we, wat? En zulks ben ik geen vriends van plan. Dat kent toch niet? Nou, de laatste twee. Ligt dat in de lijn der verwachtingen? En in Brabant zeggen we, zou dat? Ja? Of hiermee denk ik geen problemen te ondervinden. En dan in Brabant zeggen we, hendig zat. Of, ja, ik kan er nog zoveel op noemen. Maar dan hebben jullie een beetje Brabantse les gehad. Hier op Holland ZNL. Lieve mensen, het is 8:55 op deze mooie woensdagavond. Gezellig. En wil jij een steentje bijdragen? Doe dat. Ik zou het leuk vinden. Want dit programma maak ik niet alleen. Ik maak het vooral voor jullie. En het liefst met jullie. En ook het liefste door jullie. Dus stuur een verzoek in op 06-311-711-33. Ik weet niet of ze het ook via de website hebben ingestuurd, maar daar heb ik nog geen toegang tot. Ik ben afhankelijk van derden. Of die verzoekjes doorgekomen, ja of nee. Maar anders gewoon even appen 06-311-711-33. Want dan komt hij wel bij mij binnen. En dat zou ik heel leuk vinden.

0: Ik zit hier te kijken naar een heerlijke patatje met een kroketje erbij. En dan spook ook deze gedachte door mijn hoofd heen. Ze hoort bij mij, ze hoort bij mij.
1: Zij hoort bij mij.
0: Ja, ik heb gisteren ook 800 calorieën verbrand. Goed voor mij, hè? Ik had de pizza te lang in de oven laten staan. Echt erg, hè? Ach ja. Goed, ik ga lekker even eten. Want dat heb je met een avondshow die om 7 uur begint en je bent al wat later. Maar ik ga niet zeggen, ik eet gewoon heel...

ik herkende hier een melodietje. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Maar iets van... Shalalalalalala. Shalalala. Ergens in de nummer hoorde ik daar. Ik weet niet of dat nog terugkomt. Ja, hier. Shalalalalalala. Shalalalala. Van Love, dat nummer. En dat doet mij in één keer denken... Love, wacht even. Ik ga hem gewoon even opzoeken heel snel. Love.

zometeen even draaien. Zo zie je maar weer hoe je weer op leuke liedjes kunt komen op het moment dat je een ander liedje hoort. Goed, we gaan heel even terug naar de gadgets van toen, want ik zit even te denken. 7 oktober en dan in 1990, toen werd de wereld compleet, maar dan ook echt compleet overspoeld met de Tamagotchi. Ah ja, het Tamagotchi. Een piepklein digitale huisdiertje dat je echt moest voeren, vooral verzorgen en niet, zeker niet vergeten. Want als je een paar uur niet keek, dan kon dat beestje in één keer echt hartstikke boos zijn. En als je hem nog langer negeerde, nou, dan was hij dood. Ja, kon je een nieuwe kopen. Nou, je liep ermee naar school, naar de winkel, zelfs naar de wc. Alsof je een huisdier had, maar dan eentje die in je broekzak paste. En dan die verschrikkelijke piepjes, ik weet niet of je dat kent. Piep, piep, piep. En dan vroeg je ouders, wat nou weer? Ja, mijn Tamagotchi heeft honger. Ja, zegt moeder, geef hem dan een boterham. Nou, probeer dat maar eens uit te leggen aan een digitaal beestje. Nou, tegenwoordig hebben we apps, slimme horloges, telefoons die werkelijk echt alles kunnen. Google, ik wil friet. Hé, hey, kijk, huppadee, daar is het. Maar vroeger hadden we maar één apparaatje dat ons al leerde wat verantwoordelijkheid betekende. Namelijk de Tamagotchi. En dat was het enige huisdier dat je wel kon uitzetten, maar waarvan je toch bang was dat hij uiteindelijk toch doodging. Ja. Sing me a chanson. Let op, hè. Dadelijk komt dat melodietje terug wat ik net in het vorige nummer aangaf. Shalalalalalala. Brengt ons bijna bij de klok van 9 uur. Na 9 hoor je me weer met nog een volle uur van de avondcarousel. Waarin we nog veel meer leuke dingen gaan doen. Terug naar de tijd. Heerlijke muziek. En even swingen. Doe maar mee, kom maar. Shalalalalalala. Heerlijk, hè? Holland Hit NL, daar luister je naar de avondcarousel. Tot zometeen na 9 uur.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij, het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. In de zaak rond de schietpartij bij Overasselt, waarbij een beveiliger van een drugscrimineel om het leven kwam, zegt de politie te weten wie de dodelijke schoten heeft gelost. Een 30-jarige Oekraïner, bijgenaamd de Tsjetsjeen, zou als eerste hebben geschoten. Daarna hebben ook 2 mannen uit Frankrijk de trekker overgehaald. Dat blijkt volgens het AD uit camerabeelden. Het is nog niet duidelijk wie er op de politieagenten hebben gevuurd. 2 van hen raakten zwaar gewond. De Tweede Kamer is het eens met de invoering van een alcohol-enkelband voor mensen die van de rechter een alcoholverbod hebben gekregen. Nu vindt controle op het niet drinken nog plaats via urine- en bloedtesten. De zogenaamde alcoholmeter detecteert aan de hand van huidvocht of er alcohol is gedronken en stuurt automatisch een melding naar de reclassering. Als het dan niet om bijvoorbeeld een schoonmaakmiddel blijkt te gaan, volgt een waarschuwing. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden en waait een matige aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Chico. Nou, ik heb hier ook een lekker bakje staan, maar dat komt niet uit Scheveningen. Dat komt gewoon uit de snackbak. Het ziet er verdomd goed uit. 9000 calorieën ongeveer,
1: hey Chico,
0: bij elkaar.
1: Man, waar ben je? We liggen bij de pier.
0: Ja man, ik ben hier.
1: Gek zeg, ik ben gewoon hier, man. Later!
0: Hey! Ja, we zijn...

Daar ben ik. De gezelligste avondshow. Wat? Enige bescheidenheid is hier wel op zijn plek. Goed, we zijn er weer. En we hebben een plaat gekregen van Ronald van Huisstede. Ronald, voor jou deze. In Spanje.

We hebben een aantal leuke weetjes voor je op de rij gezet. Gewoon lekker drogen, lekker passend muziekje eronder. Dus ik zou zeggen, kom allemaal uit die bank, uit die stoel, uit de auto, waar je ook bent. Want ik heb er weer een paar voor, hoor. Nou, daar komt-ie. Ik heb vandaag weer veel gedaan. Vooral dingen uitgesteld. Hahaha, Rob. Mijn goede voornemen van vandaag. Ik begin morgen. Of ik ben niet lui. Nee, ik sta gewoon op energiebesparing. Maar weet je wat? Ik wilde vroeg naar bed. Maar toen kwam de bank ertussen. En trouwens, even by the way. Mijn geheugen is uitstekend. Alleen weet ik niet meer wanneer ik het voor nodig had. Dus. En ik heb geen ochtendhumeur. Ik heb gewoon een hekel aan alle ochtenden. Nou, de laatste. Ik sport regelmatig. Ik loop namelijk regelmatig naar de koelkast. Ja, zo ben ik. Oh, en nog iets. Ik ben echt niet bang dat ik mezelf voorbij loop. Want zo... zo goed is mijn conditie namelijk niet.

Als ze tegen me zeggen, weg, ja, dan ga ik. Want zo ben ik. Lieve mensen, het is 11:30. Bijna weekend. Ja, ik ben gewoon positief. Want over 48 uur kun je zeggen, want morgen is het zaterdag. Ja, toch? Goed, we hebben straks nog het eindgedicht. Hoe we de avond gaan afsluiten. Maar eerst gaan we luisteren naar een oude klassieker. Benny Nijman. Laat me huilen. Hier op Holland Hit NL. En je luistert naar de Avondcarousel.

Benny Nijman, jaren 80. Wat een heerlijke muziek heeft deze man ook gemaakt. Vrijgezel natuurlijk. Wereldberoemd is hij daarmee geworden in Nederland. Goed, ik kreeg weer een verzoekje binnen. En dat verzoekje gaan we uiteraard draaien van mijn lieve vrienden. Karma, Becky en Beast. Metallica, Nothing Else Matters. Dit is ook zo'n... Luister eens goed naar dat nummer. Naar die gitaren, de opbouw van de muziek. En dat maakt muziek zo mooi. De akoestische, heerlijke live. Daarom. Nothing Else Matters op Holland.nl. Het is 6:30. Hier is Metallica.

Ach man, het goede doel. Altijd geprobeerd, alles geprobeerd. Heb ik ook gedaan. We kregen een... Nee, dat ga ik niet delen op de radio. Maar soms dan krijg je info waarvan je eigenlijk niet goed weet van wat moet ik ermee. Iets met papier en nat maken en dat soort dingen. Maar goed, lieve mensen, het is bijna 21:55. Dat betekent dat we nog 25 minuten bij zijn met deze mooie avondcarousel. Dit muziekje doet me denken aan mijn oude Veronica-periode. God, wat was dat ook een mooie tijd. Dat is ongeveer 30 kilo geleden en ongeveer heel veel haren meer. En als je het dan hebt over mijn leven. Ja, ik heb mijn leven, heb ik prima op orde. Alleen de volgorde ontbreekt nog een beetje. En ik wilde toen volwassen worden. Maar niemand heeft mij verteld dat daar zo ontzettend veel administratie bij hoorde. En als je dan denkt, Rob, ben je grappig? Nou, nee hoor. Mijn bankrekening en mijn gevoel voor humor hebben één ding gemeen. Ze zijn allebei om te janken. Ach, als ik er zelf maar om lach. Maar ik heb geen stress. Nee. Ik heb gewoon heel veel haast zonder een bestemming. Jongens. Is dit echt? Sommige mensen trouwens, die zijn naar zichzelf op zoek. En ik zoek op dit moment mijn bril. Want ik heb totaal geen idee wat ik allemaal aan het voorlezen ben. Maar zo even over bril gesproken. heb ik daar een jingle van? Ja, wacht even, moment. Ik heb een jingle. En die gaan we even draaien. Even kijken, dat wordt deze. Momentje, daar komt hij aan. Let op.

Nou, ik wil niet vervelend zijn, maar als ik zo even naar buiten kijk, dan is het niet echt een goede morgen. Ja, morgen weer. Maar morgen is het weer goedemorgen en dan wordt deze plaat weer niet gedraaid. Verwarrend allemaal. Ik ben helemaal uit mijn ritme. Dames en heren, we zijn bijna aan het einde van deze avondcarousel. En het wordt tijd, want ik ga er voor het langs praten. Dus... Goed, we gaan nog even luisteren naar Ja Man, Je Wint Me Op. En daarna kom ik met mijn prachtige, mooie afsluitingsgedicht.

0: Ja, ik, ja. Als je kijkt naar Lang Leven de Liefde. Want ik krijg ook veel reacties op. Bedankt trouwens allemaal voor de leuke reacties. Ik kan ze echt niet allemaal voorlezen, want het zijn er zo ontzettend veel. Maar goed, beste mensen. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Nog een kleine 12 minuten te gaan. Ja, man.
1: Ja, mijn fantasie.
0: Ja, man.
1: Jij bent mijn sexy, sexy,
0: sexy lady. Je wint me op. Heerlijk. En dan is het bijna zover. Lieve mensen. Woensdagavond. We zijn er bijna doorheen. De woensdag zit erop. We hebben het gehaald. Oh, wat een top. De week ging weer met een flinke vaart. En voor je het weet, is de donderdag daar alweer waard. De koffie is op. De koek is verdwenen. De laatste luisteraar zit er nog. En ik heb last van mijn benen. Ja, de radio die gaat zo een beetje op rust. Want ook deze DJ, die heeft nu echt behoefte aan veel rust. De wekker die staat morgen weer paraat. Die denkt blijkbaar dat uitslapen niet bestaat. Want om 7 uur roept hij weer, hup, uit je bed. En jij denkt, jongen, jongen, houd toch eens op. Ik ben nog niet eens gered. De koelkast is leeg. De was ligt nog klaar. Maar ach, dat komt morgen ook wel weer voor elkaar. Vandaag hebben we gelachen, gezongen en gedraaid. En hopelijk heb ik niemand uit zijn stoel genaaid. Dus kruip lekker onder de dekens vannacht. En doe vooral alsof je wekker je niet verwacht. Want donderdag komt eraan en dat is geen gein. Maar gelukkig duurt het daarna nog maar 1 dagje. En dat is fijn. Want als je morgen weer moe uit bed komt rollen, denk dan, ik hoef nog maar 2 keer te mopperen en 1 keer te chokken. Want vrijdag staat alweer voor de deur en ruikt het weekend weer naar koffie. En geeft je dag weer een beetje kleur. Bedankt voor het luisteren. Voor jullie gezelligheid. Voor iedere lach en voor jullie tijd. De woensdag is voorbij. De radio gaat zacht. Slaap allemaal. Maak er een mooie rustige dag van. En allemaal een hele prettige nacht. En ik zeg met een lach, tot morgen, tot donderdag.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ehrenberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Op verschillende plaatsen in Nederland vinden vanavond pro-Palestijnse betogingen plaats. Vandaag 7 oktober, precies 3 jaar geleden, viel Hamas Israël binnen en vermoordde 1200 burgers, onder wie honderden festivalgangers. Sommige mensen beschouwen dit als een mijlpaal die herdacht moet worden. Met de demonstraties in Utrecht, Amsterdam en Arnhem veroordelen zij de Israëlische reactie op de moordpartij, het doden van vele tienduizenden mensen in Gaza, waaronder vrouwen en kinderen. De advocaten van de ter dood veroordeelde vrouw in Amerika, van wie de executie vorige week mislukte, willen de gebruikte injectienaalden en vloeistoffen onderzoeken. Dit hebben ze aan de rechter in de Amerikaanse staat Tennessee gevraagd. De nu 50-jarige vrouw werd 30 jaar geleden tot de dood veroordeeld vanwege het martelen en vermoorden van een jonge vrouw die zij beschouwde als een liefdesrivaal. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL.
2: De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Mari Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. De dieven van de schilderijen van Renoir uit het museum in Zuid-Frankrijk zijn vermoedelijk aangehouden. De Franse politie heeft in totaal 6 verdachten opgepakt, in het zuiden en oosten van het land. Of de gestolen schilderijen nu ook boven water zijn, is niet bekend. Ze waren in bruikleen van het Musée d'Orsay uit Parijs. De komende jaren is bijna alle automatiseringscapaciteit van de Belastingdienst nodig voor het aanpassen van de verwerking van Box 3, waarin de heffing op winst op spaargeld, aandelen en vastgoed fors wordt gewijzigd. Staatssecretaris Ehrenberg waarschuwde de Tweede Kamer in een debat vandaag dat het hobbelig gaat worden. Er is door de verwerking van de vermogenswinstheffing volgens hem nauwelijks ruimte voor andere ICT-projecten bij de Belastingdienst. Uit een onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten blijkt dat bijna de helft van alle advocaten te maken krijgt met agressie, bedreiging of intimidatie. Het gaat in 37% van de gevallen om verbale agressie. In 3% van de meldingen komt fysiek geweld voor. Een derde van de advocaten die iets heel ernstigs hebben meegemaakt, overweegt te stoppen met hun vak. De Orde van Advocaten werkt aan een training over de psychologische kant van het functioneren in strafzaken. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Morgen bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
4: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
5: Voor elk evenement.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Mari Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Mari Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar Schuurleveren.